0: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 6 uur.
1: Goedemorgen. Een gelijk spel voor onze Rode Duif was op het WK voetbal. Ze speelden 1-1 gelijk tegen Egypte. Egypte kwam na 20 minuten op voorsprong. In de tweede helft forceerde Romelu Lukaku de gelijkmaker amper enkele seconden nadat hij was ingevallen. Sportjournalist Janko Beekman.
2: De Rode Duivels waren de grote favoriet om deze pool te winnen. Egypte was op een manier wel de sterkste tegenstander, maar ook die zouden ze wel moeten aankunnen. Maar ja, ze tekenden totaal niet present, zeker niet in de eerste helft. Echt ja, zeer zwakke Duivels. De tweede helft was wel iets beter scheppen, maar was het voor mij nog altijd te weinig. Gelukkig was er dan de invalbeurt van Romelu Lukaku.
1: En voor de volledigheid zijn dit de andere uitslagen van de match die afgelopen nacht gespeeld zijn. In dezelfde groep van onze Rode Duivel speelden Iran en Nieuw-Zeeland 2-2 gelijk. En ook een gelijkspel bij Uruguay-Saudi-Arabië. Die match eindigde op 1-1. Nog in de VS in Californië is een Amerikaans gevechtsvliegtuig gecrashed. Alle 8 inzittenden kwamen om het leven. Dat heeft het Amerikaanse leger bekendgemaakt. De bommenwerper crashte vlak na het opstijgen. Hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. Een onderzoek loopt. De dag start bewolkt met hier en daar een bui. In de namiddag wordt het droger en zonniger met temperaturen tot 25 graden. Morgen doen we er nog een graadje bij en meer zon ook. De dagen nadien nog warmer tot 30 graden, maar ook wel kans op onweersbuien dan.
0: Dit is Joe 80.

0: voor onze Rode Duivels als op de voorpagina van de krant vandaag staat er is nog niks verloren. Dat is niet de titel die we wilden zien eigenlijk. Oké, Egypte op papier, de sterkste ploeg waar we moeten tegen spelen in die eerste fase. En dat zag je ook al gisteren. Want de Rode Duivels stonden eigenlijk in de eerste. Heeft iemand gekeken van jullie overigens?
1: Hey,
0: niemand?
2: Ik heb vanochtend zo'n beetje sport zou zo
1: ja, ik heb de opstelletjes bekeken, hè, de recensies. Maar het schijnt was gewoon pokken heet en waren ze daardoor wat afgeleid.
0: Ja, het was warm. Het was uiteraard al warm. En die Egyptenaren zullen daar net iets beter mee om kunnen. Maar dat was het niet. Ze waren heel vinnig aan het spelen. En de Egyptenaren bedoel ik. Hè. Dus de Duivels die stonden een beetje max. Ze vonden het nog niet meteen. Tweede helft was een stuk beter. Zeker na de komst van Lukaku. Want ja, als je al snel een achterstand hebt tegen Egypte. Die beginnen dan anders te spelen. Ze verdedigen meer. Dan moet je er al. Ja, je moet meer. En dan kunnen ze op de counter nog eens een keer terugkomen. Dan wordt het nog gevaarlijk. Lukaku komt 22 seconden later. Pataat.
2: Is hij de man van de match?
0: Ja, man van de match. Ja, hij heeft wel voor een kentering gezorgd daar op dat moment. Maar, en hij heeft het doelpunt niet echt gemaakt. Hij heeft het afgedwongen. Er waren twee verdedigers die hem bijna in schaar namen.
1: En dan schaar?
0: Ja, die kwam van beide kanten in de verdediging. En hij heeft hij hem getikt, heeft de verdediger hem getikt. Maar nu, de verdediger heeft er hem in getikt. Dat was een own goal uiteindelijk, technisch gezien. En daarna was het beter, maar die Egyptenaren hadden ook nog zomaar een paar keer kunnen scoren. Dus dat is niet overweldigend. En weet je wat, sorry, maar ik blijf erbij. En het is wel grappig. Van Haken, waarom staat Van Haken niet op het veld eigenlijk?
1: Dat staat in elk opstelletje wat ik las over de match, stond van waarom werd Van Haken niet meer geprogrammeerd?
0: Ja,
1: mijn voetbaltaal is ook echt prachtig eigenlijk. Hè?
0: 86e minuut is hij tevoorschijn gekomen.
1: Waarom dan eigenlijk pas?
0: Ja, ik weet het niet. Mijn papa, dat is de beste commentator van allemaal, die zit dan in de familiegroep.
1: Ja.
0: Familie Ornelis berichten te sturen. Waar ik dan nog op reageer, niemand anders. Op de nichtjes en zo, niemand reageert. Maar papa gisteren, als ik Van Haken was, dan nam ik het vliegtuig terug. Dan moesten ze maar zonder mij doen. Zo kwaad was mijn papa. Dat hij, maar hij was niet alleen hoor. Iedereen, Wesley Sonck zei het gisteren.
1: Onze Tobi ook.
0: Nainggolan zegt, onze Tobi ook.
2: Zou het dan beter geweest zijn, denk je? Ja, maar ik weet het niet.
0: Die staat daar die ballen beter te verdelen op het middenveld. Maar goed. Er is nog niks verloren, dat is de boodschap. Die twee andere ploegen, Iran, die zeggen dat moet wel lukken eigenlijk. Ja. Dus er is nog niks verloren. En we kunnen de ploeg zijn die groeit in het toernooi, maar we gaan nog wel moeten groeien.
3: Dit is Joe. 80s en 90s.

0: 60 jaar vind je bij Auto 5 producten en diensten tegen de beste prijs. Profiteer nu van de btw-vrijstelling op Castrol motorolie. Zoals de Castrol 5W30 5 liter fles voor €57,84 in plaats van €69,99. Aanbod geldig tot en met 12 juli. Zie voorwaarden in onze centra en op auto5.be. Auto 5.
1: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
2: Mijn haren omhoog?
1: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
2: Ah ja, dus mijn factuur?
1: Serieus, naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
3: In mode draait alles om trends. Maar bij ZEP volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij ZEP vanaf nu elke dag solden. Ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zep.be.
4: Knaldi. Nu bij Aldi, 50% korting op perziken. Dat is 750 gram voor de knaldiprijs van maar 2 euro. Aldi, altijd slim.
5: Nu krijgt u bij Midas 1 jaar pechverhelping in België en in het buitenland bij aankoop van een merkonderhoud. Info en voorwaarden op midas.be.
6: Midas, je kan altijd vooruit.
7: Dit is Joe.

0: geen in zo goed zomerweer gehad. Hè. Dus we hadden een mooie lente gehad, maar toen ging het even fout in juni. En we hadden er meer van verwacht en er werd ons meer beloofd en het kwam maar niet enzovoort. En dan denk je, och ja, soms is er regen en later komt de zon weer tevoorschijn en komt alles goed. Maar nee, niet in dit land. Want dan lees je weer groot in de krant dat de waarschuwingsfase voor hitte en ozon weer van kracht is.
1: Ai.
0: Ik lees het letterlijk voor. Door het warme weer van de komende dagen, waar we voorlopig nog niks van voelen, maar het zit er gelukkig wel aan te komen. Door het warme weer van de komende dagen hebben, hou je vast, want daar hebben ze tijd voor. Hè? Het gat in de begroting vullen, hoho, dat lukt niet. Hè? Maar hebben de federale en de Vlaamse overheid, ja, ze werken samen, hè? De waarschuwingsfase van het hitte- en ozonplan geactiveerd.
1: En wat houdt dat in?
0: First things first. Temperaturen kunnen namelijk vanaf donderdag boven de 28 graden stijgen. En ook de ozonconcentraties nemen dan toe. Het departement zorg raad aan voldoende te drinken. Dat zal wel. Zet uw rosé-kaart alstublieft. De zon te vermijden. Niet buiten gaan, hè. Binnen. Binnen in de schaduw schuilen. Oh. Voor al die ellende van de zon die gaat schijnen, ja, bij 28 graden. En extra aandacht te hebben, dat is wel mooi, voor kwetsbare personen.
1: Oh.
0: Tot en met zaterdag, vanaf donderdag, als alles goed gaat, is bovendien een hittegolf mogelijk.
1: Ja.
0: Nou, is dat nu toch allemaal?
1: Ja, dat moeten ze verplicht doen, hè. Want er zijn nu altijd mensen die zeggen, ja, want ik kan niet tegen de hitte. Ik ben blij dat ze dat doen.
0: Er is nog geen hitte. Dat moet nog komen.
1: Ik heb vannacht nog in een pyjama geslapen.
0: Zal wel zijn.
1: Een dikke pyjama zelfs.
0: Waarschuwingsfase. Ja. Jongen.
2: Al 60 jaar vind je bij Auto 5 producten en diensten tegen de beste prijs. Profiteer nu van de btw-vrijstelling op Castrol motorolie. Zoals de Castrol 5W30 5 liter fles voor €57,84 in plaats van €69,99. Aanbod geldig tot en met 12 juli. Zie voorwaarden in onze centra en op auto5.be. Auto 5.
3: Sven en Anke.

0: bij Sven en Anke.
1: Ja, het is nog 10 dagen. De laatste 10 dagen van het seizoen dat we bezig zijn met het 10e seizoen van Sven en Anke te vieren voor we het 11e seizoen half augustus gaan induiken. Gisteren hebben de prijzenkast nog eens tevoorschijn gehaald. Er is een mooie kleurentelevisie uitgegaan. Vandaag geen spel. Maar iets waar ik eigenlijk altijd van dacht, dat is het ook wel hoor, dat we opnieuw gaan laten horen. Een van de mooiste, een van de meest historische, belangrijkste momenten in onze 10 jaar radiogeschiedenis gaan we opnieuw laten horen, waar ik eigenlijk ook niet van door had dat het ook een van de moeilijkste momenten tegelijkertijd was.
2: Ik heb het eigenlijk nooit meer herbeluisterd.
1: Nee, ik wel. En je hoort...
2: Ja, je hebt vanochtend herbeluisterd en je dacht oei.
1: Ja, je hoort in alles dat we gaan straks uitleggen waarom het eigenlijk ook tegelijkertijd weer compleet een gebrek aan mensenkennis van Sven Onelis daaruit spreekt. Ja, compleet gebrek aan ellebogen en aanvoelen hoe de echte wereld in elkaar steekt.
2: Je kon de room niet lezen.
1: Nee. Ja. Maar er zat iemand naast, Kurt Rogiers zat ernaast en die je voelt dat die gegeneerd is de hele tijd.
2: En hoe was ik?
1: Jij was er half bij.
2: Oei.
1: Maar je was wel euforisch.
2: Ja, ik weet het allemaal niet meer. Nee, maar dat is lang geleden.
1: We gaan dat straks laten horen, luisteraars. Je gaat er de radio harder moeten voor zetten. En het is ook dat we ondertussen al weer zoveel jaar verder zijn, Anke, niet normaal. Dan voel je dat 10 jaar toch echt wel een stuk uit de mensenleven is.
2: Ja, het is echt een vierde van ons leven. Ik zal er ons bij zeggen.
1: Ons radioleven zou ik
2: Wink, wink. Zeg, ik heb vandaag een tip om 6:30 voor mensen met dezelfde afwijking als ik.
1: Oké. Okay.
2: Ik denk dat de groep van mensen met diezelfde afwijking niet zo heel groot is, maar er gaan zeker luisteraars zijn. Van ons ochtendteam ben ik de enige met die afwijking.
1: Is dat die rare teen die je hebt? Spreek je daarover?
2: Oh, begin daar niet over, want dan begin ik eraan te denken en dan doet dat terug pijn.
1: Ah ja, oké,
2: het is niet over met een halluxvalgus.
1: Is dat je alles,
2: dat veel mensen.
1: Alles vergeet? Is dat het?
2: Nee. Het is eigenlijk een tip
1: om
2: wat je doet als je een beetje wat down voelt of te veel of zo.
1: Oké.
2: Sommige mensen drinken een glas wijn, zo ben jij dan. Sommige mensen steken een sigaret op en sommige mensen doen nog iets anders.

0: half zeven. Een tip voor een bevredigend leven.
1: Dopamine, dopamine. Oh. Ja, voor jullie gekke dingen beginnen te denken. Dopamine, dat is toch het gelukstofje waar wij allemaal altijd naar snakken. Het geeft je geest een kick. Ben je een beetje down, een beetje dopamine in de vorm van chocolade bij sommigen, een glaasje wijn. Of bij mij, shoppen.
2: Shoppen?
1: Ja, ik ben van de shoptherapie. En dan denk je van, duur... Nee,
2: dat hoeft je.
1: Nee, zelfs niet. Zelfs shoppen zonder eigenlijk iets uit te geven.
2: Hoe doe je dat?
1: In Zuid-Korea hebben ze iets nieuws bedacht. Zuid-Korea, het land van de K-pop. En het land van de skincare routines van 12 stappen. Kan je het je inbeelden? Moet je zo 12 dingen op je gezicht smeren.
2: Is dat Zuid-Korea? Ja.
1: Dat is Zuid-Korea.
2: En jij was natuurlijk ook geweest voor dat, vechten.
1: Voor dat vechten.
2: En voor dat planken in twee slaan. en voor je hele leven omsmijten en zen worden.
1: En geluk dat dat is. Ja. Maar bon, dat is voor een andere keer. Die hebben iets nieuws bedacht, zijnde nep-websites om online te shoppen.
2: Wat blieft?
1: Je kan daar rondkijken.
2: Ja.
1: Je kan daar mandjes vullen.
2: Ja.
1: Je kan daar echt afrekenen.
2: Ja.
1: Je krijgt dan een soort van trackingcode.
2: Ja?
1: Dus in een mail van het wordt bezorgd. Alleen, het wordt nooit bezorgd.
2: Maar je hebt wel betaald of is het nep betaald? Alles is nep, nep, nep.
1: Alles is nep.
2: Oh, hoe zou je dat in godsnaam
1: doen? Het is de full experience. Bijvoorbeeld, en dat kan dan met, zeg maar iets, je kan ook frietjes bestellen. En dan, maar de frietjes komen nooit. Of een hele outfit, of een tuinset, of whatever. Je kan alles bestellen. En wat het extra is, want eigenlijk, waarom vertel ik dit? Ik doe dat elke dag thuis.
2: Wat doe je elke dag thuis?
1: Mandjes vullen.
2: Echt?
1: Ja, mandjes vullen.
2: En dan bestellen?
1: En dan koop ik het niet.
2: Dus jij
1: gewoon de kick van het, ik kan het kopen als ik het wil, maar dan koop ik het niet. Zijn er nog zo mensen? Laat eens weten via de Joe-app. Nee. Nee, ik ben de enige vrouw hier
2: snap
1: ook.
2: Snap jij het, Sander? Snap jij het?
3: Dus ik word al blij van het feit, maar die koopt het niet.
1: Nee. Soms ben ik een beetje zo down en denk ik ga zien of ik mooie kleren kan shoppen. Maar dan weet ik koop die kleren omdat ik me beter wil voelen. Dus ik ben al getraind. Dus ik denk, ik koop dat niet. Dus dat in dat mandje. En dan krijg ik Sander een daags wel een mail. Anke, denk je nog aan deze items? Zo, ik heb al zo'n computergestuurde mail.
2: Maar je hebt niet afgerekend dan?
1: Nee, dat blijft
2: in dat mandje.
1: Ja, want dat blijft soms een hele week in dat mandje zitten.
2: Oké.
1: Gewoon de heel kick, raar, dopamine kick van ik kan het kopen. Want eigenlijk is dat de lol. Want als je het eenmaal hebt, is het geen dopamine meer.
2: En die Zuid-Koreanen gaan nog een stap verder. Want daar kan je het ook zo gezegd afrekenen. Komt er zo gezegd een mail.
1: Ja, mooi, maar zover ga ik ook. Maar dat is weer die gekke Zuid-Koreanen. Dat hoef ik allemaal niet. Mijn tip is dan gewoon, doe dat dus bij de Zara of bij de Action. Werkt even goed.
2: Oh, jongens, toch. Ja, dat is wel een afwijking hoor. Je hebt gelijk.

0: waarom vrouwen ook, ja, ook waarschijnlijk veel meer plezier beleven aan door winkelstraat te lopen en winkel binnen en buiten gaan. Sander, ik vind dat afschuwelijk. Ik ga naar die winkel, ik denk, daar hebben ze de broeken die ik moet hebben. Daar koop ik die al in 3 kleuren. Ik laat ze inleggen en klaar is Kees en ik kan weer naar huis. Want daar dan uren rondlopen lijkt me afschuwelijk. En jullie doen dat, hè? Jullie gaan binnen een keer iets vastpakken. Ja, en dit kan je dan vanuit de zetel doen.
1: Ja, daarom is eigenlijk...
0: Zak chips erbij.
1: Dat is nog fijner, want soms ben ik een beetje overprikkeld als er zoveel volk in de stad is. En dan, maar gewoon, bij mij is dat echt een manier om mij beter te voelen. Zo, ik, lange dag, ik ga nog even in de Zara-app kijken om te zien. Ook, ik doe het ook voor Lou en Max. Hè. Ik vul ook bandjes de hele tijd voor de kinderen.
0: Ja,
1: hè. Ook nog.
2: Ja, ik ook.
0: Enfin, dames en heren, ik durf het zo te zeggen, dames en heren, we mochten dat niet meer zeggen de afgelopen 10 jaar, dat wij compleet verschillend zijn, mannen en vrouwen, maar het is hier toch nog maar eens keihard bewezen. Sleep
3: Life. Nu bij Sleep Life. Summer deals op alle slaapcomfort en bedtextiel. Sleep Life.
1: New York, zalig. Oh, schat, ik heb wel eens ons hotel, juist.
4: Oh, ik zal het eens opzoeken.
1: Nee, niet doen. Nee, hé, dus ze komt data, dat kost hier €20, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
4: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
1: Nou, oh, top, hè, die Kate.
3: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate it, KBC, beweegt met je mee. IKEA-tip van de week. Ruik je dat? Het is zomer. Deze zaterdag is het IKEA Family Day. Met een grote rommelmarkt, zalige foodtrucks en veel plezier. Jij komt toch ook?
5: IKEA.
3: Meer info op ikea.be.
6: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar €47 per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
7: Echt zalig, al die films en series, Benjen.
6: Hoe praat jij nu?
7: Ah, om nog meer te kunnen streamen, speel ik alles af op 1,5 snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
6: En vindt de vrouw dat niet lastig?
7: Ja, die zei dat ik sowieso 1,5 keer sneller was dan de meeste mannen.
8: Mobile Vikings.
6: Play it smart.
8: 3, 2, 1.
3: Je verpakkingsafval sorteren in je bedrijf? Dat is makkelijker dan je denkt. Surf naar iksorteerinmijnbedrijf.be en ga naar huis met onze startpremie.
8: Sorteren kan je zo meteen.
9: Joe 80.

0: pechvogel van de dag.
1: Och ja, het is twee pechvogels van de dag eigenlijk. Zowel Ernie als Kermit de Kikker uit Sesamstraat zijn onze pechvogels. Want die twee gasten zijn alle twee hun stem kwijtgeraakt.
2: Ja.
1: Hun stem is namelijk gestorven. De bekende Nederlandse kunstenaar Wim T. Schippers was ook acteur, heeft allerlei programma's gemaakt. Zo wat illustere programma's in de alternatieve sfeer, VPRO-achtige dingen. Maakt ook kunstwerken, maakte mooie kunstwerken, maar was, en daar is het meest bekend mee geworden, zeker bij kinderen, bij jongeren, was sinds 1976 de stem van Sesamstraat van Ernie. En ja, ik heb een van de meest bekende passages al eens laten horen van Bert en Ernie samen. We moeten goed luisteren. Dus de Ernie, dat is die nu overleden vorige week in zijn eigen huis in Amsterdam. Overleden 83-jarige Wim T. Schippers.
3: Hey, hallo Bert.
4: Ja, Ernie, weet je dat je een banaan in je oor hebt?
3: Wat zeg je, Bert?
4: Ik zei dat je een banaan in je oor hebt. En een banaan eet je. Die stop je in je mond. Niet in je oor, Ernie.
3: Wat zei jij nou, Bert?
4: Haal die banaan nou eens uit je oor.
3: Het spijt me, Bert, maar je moet wat harder praten, hoor. Ik hoor je niet, want ik heb een banaan in mijn oor.
1: Ja, dat was Ernie. En Bert, was dat niet die dominee van de televisie?
5: Paul Hane.
1: Paul Hane.
5: Ook die leeft nog, die is 80 jaar.
1: Die leeft nog, ja. Maar inderdaad, Ernie gestorven. En ook deze, Kermit de Kikker, is ook niet meer qua Nederlandstalige stem.
6: Hallo, dit is Kermit de Kikker. En ik zat me net af te vragen of jullie je wijsvinger bij je hadden. Want ik was van plan het cijfer 2 te schrijven. En ik vraag me af of jullie dat met me mee willen doen. Doe
1: zeker,
6: je mee?
1: Zeker.
6: Ik zal je wijzen hoe het moet. Heel fijn, en let nu maar goed op. Je begint met je wijsvinger in de lucht te steken.
1: Ja.
6: En dan begin je een ronde lijn te trekken hier langs en naar beneden tot hier. En dan een rechte lijn onderlangs. Goed, dat is makkelijk, hè?
1: Ja, dat is heel makkelijk.
2: Dat is heel erg, maar ik wist dus niet dat dat dezelfde stem was.
1: Ja, als dezelfde stem.
2: Ernie en Kermit.
1: Ja, en heeft nog veel andere figuren gedaan. Maar ik ken ze helemaal. De blauwe meneer, zegt dat iemand van jullie?
5: Bif.
1: Ja, oké, die ken ik niet.
2: Maar heb jij dat allemaal gezien of zit je op die Wikipedia-pagina,
5: Sander? Nee, ik vind het leuk dat het zo staat.
1: Henk Grimlach heeft hij ook gedaan. Mumford, Simon Sound, Biff inderdaad, Graaf Tel of zoiets. Het zijn allemaal namen die ik niet ken, maar deze twee die ken ik.

0: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
1: Yes, of Corsa.
0: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
1: Yes.
0: Vanaf €179 per maand in lease and go?
1: Yes.
0: En tot 8 jaar speciale garantie?
1: Yes.
0: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
2: Proximus presenteert. Beleef de wereld anders.
3: Excuse me. Die paardenkoets zal voor mij zijn.
4: The Duke heeft u gestuurd, vermoed ik?
3: Ik wist wel dat hij zou toegeven. U bent hier toch voor mij, hè?
5: Ai, nee. Ik ben hier voor de trouw van Lucas en Charlotte.
2: Droomhuwelijk of dromen over Bridgerton. Beleef de wereld anders met Bridgerton seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
6: Bij Midas is alles duidelijk, zelfs als het ingewikkeld lijkt.
7: Oh, dat komt goed uit, want als ik stop voor het rood, dan doet mijn auto...
8: Ja, maar ik hoor het al, dat zijn uw remblokken.
7: Ja, zit er zeker, want het is echt...
8: Zeker uw remblokken, maar we kijken dan meteen naar.
7: Ah, wat kost dat ongeveer?
6: We maken eerst een offerte op en dat is hetzelfde bedrag als op uw factuur.
7: Ah.
9: Midas, je kan altijd vooruit.
10: Word nu Luminous Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminous.be.
11: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 7 uur.
12: Goedemorgen. Een gelijkspel voor onze Rode Duivels op het WK voetbal. Ze speelden 1-1 gelijk tegen Egypte. De match kwam traag op gang voor onze Duivels, hoort speler Brandon Mechelen.
13: Ontgoocheld zou het niet zijn. De eerste helft waren we misschien iets te braaf in de duels. Verloren we iets te veel. Was ook misschien te slordig aan de bal. Maar de tweede helft had er veel meer vuur in. Je weet nooit

0: Los Angeles kwamen enkele honderden betogers samen. Het waren tegenstanders van het Iraanse regime die de aandacht vroegen voor de oorlog in het Midden-Oosten. Ze hielden foto's in de lucht van mensen die in die oorlog gedood zijn en scholden het Iraanse team uit. En ook een gelijkspel bij Uruguay, Saudi-Arabië, die match eindigde op 1-1. En Tunesië heeft zijn bondscoach ontslagen na de zware nederlaag tegen Zweden. Het werd 5-1. Er is wel al een vervanger, die wordt morgen overgevlogen naar het Tunesische trainingskamp in Mexico. De check-in op de luchthaven van Zaventem verloopt weer normaal. Gisteren waren tientallen vluchten vertraagd door een spontane staking bij bagageafhandelaar Aviapartner. Maar die zijn vandaag weer aan het werk. In de loop van de ochtend zitten de vakbonden en de directie rond de tafel. In Kortrijk in West-Vlaanderen blijft een school de rest van de week dicht, vermoedelijk door een uitbraak van het norovirus. Zo'n 30 leerlingen en leerkrachten zijn daar ziek geworden. Ze verbleven in hetzelfde gebouw tijdens de bosklasse. Bij één persoon gaat het met zekerheid om het norovirus. Dat is erg besmettelijk en veroorzaakt diarree en braken. Het lijkt erop dat het principeakkoord tussen de VS en Iran stand houdt. Gisteravond zijn de eerste Iraanse schepen de Amerikaanse blokkade in de Golf van Oman gepasseerd. Sinds de start van de oorlog blokkeerde de VS daar Iraanse havens. Vrijdag wordt het akkoord ondertekend in Zwitserland. Vanaf dan zal Iran ook de straat van Hormuz opnieuw openen. De dag start bewolkt met hier en daar een bui. In de namiddag wordt het droger en zonniger met temperaturen tot 25 graden. Morgen doen we er nog een graadje bij en meer zon ook. De dagen nadien tropisch warm tot 30 graden, maar ook wel kans op onweersbuien.
1: Dit is Joe

0: We zijn vandaag dinsdag 16 juni. En ik wil even iets laten horen. Er is iemand die even het woord wil nemen in onze ochtendshow.
1: Oh?
0: Iemand die een belangrijke boodschap heeft. Die speciaal zo vroeg in de ochtend op deze 16 juni een woord van appreciatie wil uitdrukken.
1: Hoi.
0: Voor een heel erg bijzondere dame. Die het ook absoluut verdient. Die ook wonderen verricht. Die heel veel mensen een glimlach op het gezicht bezorgt. En daarom wil deze persoon even het woord richten. Mm. Tot die dame in kwestie. Luister maar even mee.
2: Maar we zijn 2025. En de enige reden dat uw hele circustent elke dag nog vol loopt, dan heb jij maar aan één iemand te danken. Want zij is uw grote ster. En ze heet...

0: familietickets voor Circus Camille.
1: We hadden het al vroeg in de ochtend gezegd, we gaan niet te lang wachten om de tickets weg te geven, want Tom en Rani doen dat elke dag in de avondspits deze week en wij in de ochtend. Ja, dan zeggen we op voorhand, als je dit of dat hoort uit Circus Camille, en in dit geval is het circusknecht Luca, acteur Jeremy Vrielings, die Camille bejubelt, dan moet je Circus Camille sturen en hij deed dat daarnet daar bejubelen.
2: En we hebben iemand aan de lijn. Goedemorgen, dag mama Virginie.
3: Goedemorgen Anke en Sven.
2: Hey Virginie uit Heuveland. Jij hebt de tickets gewonnen, maar ik ben een beetje stil aan het praten, want de dochter, jouw 9-jarige dochter, die ligt nog in bed.
3: Ja, en ik zit er nu bij.
2: Ja? Heb je ze wakker gemaakt?
3: En ik ga ze nu wakker maken.
2: Oké.
3: En ze is wakker.
2: Geef de telefoon maar door.
3: Ze begrijpt niet waarom ik zit met mijn GSM. Mag ik ze geven aan
2: u? Natuurlijk.
3: Ik ga ze geven, hè?
2: Ja, dat is goed.
3: Hallo.
2: Hey, dag Amber. Je spreekt met Anke van Sven en Anke op Joe. Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
2: Goedemorgen, lieve schat. Wij hebben heel, heel goed nieuws voor jou. Wil je het weten?
4: Ja.
2: Jouw lieve mama heeft net tickets gewonnen voor Circus Camille.
1: Niet enthousiast.
2: Hey, por daar eens in dat we een feestreactie krijgen, Virginie.
1: Joepie!
2: Ja! Oh, dat was het!
1: Hey. Ja, zoiets had het moeten zijn. Maar maakt niet uit.
2: Ja, maar lieve...
1: Net wakker.
2: Ja, natuurlijk. Ja, maar het is geen mopje, hè.
3: Het is een beetje overdonderd. Ja.
2: Snap ik. Lieve Amber, je mag echt komen. En wat zeggen we dan? Je mag echt komen. En wat zeggen we dan? Yay!
3: Joepie! Ja.
5: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
6: Promo koken.
7: Taco met kip en...
5: Avocado. Want die zijn nu 2 avocados kopen plus 1 gratis.
7: Caramba.
5: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
8: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
9: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
8: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
10: Knaldi. Nu bij Aldi 33% korting op Belgische kippenborstfilet. Dat is 600 gram voor de knaldiprijs van maar €5. Aldi, altijd slim.
8: Echte avonturiers kennen ze al. De Echo Offroad sandalen. Verkrijgbaar in de betere schoen- en outdoorzaak. Echo, gemaakt om te wandelen.
11: Dit is Joe 80s and 90s.

0: van Show.
1: Oh, 6:10 over 8 gaan we inderdaad bellen met Toby Alderweireld. Toby vocht voor ons het WK. Nu, we volgen het zelf ook wel een klein beetje. Maar Toby vocht het ook voor ons. Ik ben benieuwd, want ik heb toch wel wat dingen met hem te bespreken. Als de krant kopt, er is nog niks verloren, dan is er nog zeker geen reden om te juichen. Alhoewel het wel gebeurde op een bepaald moment. Het duurde lang voor Lukaku werd ingebracht door de bondscoach. En Peter van den Bemt, die altijd heel goed commentaar geeft op Sporza, die zei gisteren, ja, dit is de man, op zijn schouders rust eigenlijk het vertrouwen van de hele natie. Dat is net opgekomen, toen gebeurde dit.
2: In kamerbrede schouders, Romelu Lukaku. Een man met een missie. En dat is het doelpunt te maken. Liefst 2. Bal aan de rechterkant nu, daar is hij al. En hij scoort al meteen. Dat is toch niet te geloven. Dat is toch niet te geloven. Zijn eerste baltoets. En hij legt hem erin. Romelu Lukaku. In deze moderne tijden zijn nog weinig zekerheden. Maar één is zeker. Dat is dat Lukaku scoort. Meunier. Ik ga niet zeggen met zijn eerste goede bal.
1: Ja, maar het, ja. Was echt fantastisch. Prachtig. Echt fantastisch. Echt fantastisch. Ik zat ook te juichen in mijn zetel. Oké, dan hadden we nog gehoopt op nog iets meer. Maar goed, ze zijn goed weggekomen met die 1-1. Er is een grote discussie in de krant over het feit of kinderen daar mogen naar kijken. Omdat het natuurlijk nog altijd schooljaar is. Examens allemaal 9 uur ach, beginnen.
3: Ja, maar dan is het om 11 uur gedaan, zeker.
1: Dan
3: hè?
1: Is dat rond 11:15 gedaan. Ja, inderdaad, dat is,
3: En het is toetsenweek, hè, jongens.
1: Ja.
3: Toetsenweek. Ja, bij ons is er geen interesse, dus dat is simpel. Grim daarentegen, jouw zoon is gisteren naar het grote scherm mogen gaan kijken.
4: Op de markt in Sint-Lieveshouten bij ons is hij naar de eerste helft mogen gaan kijken.
1: Want dat is toch ook een beetje niks, hè? De eerste helft alleen maar mogen kijken. Ja, dan kan je toch niet gaan slapen.
4: Dat is beter... tot 9:45. En zoals Anke zegt, is een belangrijke toetsenweek deze week. Ja? Dus dat is een mooi compromis. 1 helft.
1: Maar meer nog, jij hebt zelf maar 1 helft gekeken. Ja, wat is het dan nu?
4: Ik vind het jammer dat ik die helft ook ben opgebleven. Eigenlijk.
1: Waarom?
4: Dat is toch matig voetbal in de eerste helft.
3: Ze hadden beter Grim opgesteld, potverdikken. Het was andere koek geweest.
1: Heb jij gekeken eigenlijk, Anke?
3: Ja, maar jongen, natuurlijk niet.
1: Okay.
3: Ik wou al heel vroeg gaan slapen, maar dat ding was, Tom was al weg om 7:50.
1: Ja?
3: Die ging op groot scherm kijken en ik denk, oh, nu moet ik die kinderen nog slapen leggen. Ik wil zelf gaan slapen. Dus ja, echt nog zo een bed gelegen, half. En dan zo om 8:30 gaat Max slapen. Lou om 8:30. Maar ik zei, Lou, kijk nog maar wat tablets in je bed. Ik ben gaan slapen, dus ik ben om 9:00 ook gaan slapen. En hey, zo fris als een hoentje.
0: Show 80s en 90s.

0: Life is life. Rod Stewart is 81 en wat een charel is dat toch. Het vrijdagavond, 40 minuten voor aanvang. Dat is eigenlijk, ja, last minute, het bestaat niet. 40 minuten voor aanvang. Zijn concert afgezegd in Californië. Was zo'n afscheidstournee afgezegd wegens acute gezondheidsproblemen. Hij had keelpijn en een luchtweginfectie. Het ging allemaal niet. Maar ja, al die fans die zaten daar natuurlijk al in de zaal.
1: Kan
0: allemaal
1: gebeuren.
0: Eruit.
1: Kan gebeuren.
0: Kan gebeuren, 81, die man is ziek. Maar Sanderendaags, de zaterdag, is ze met een privéjet van Californië naar Boston gevlogen om te gaan supporteren op het WK voor Schotland. Feestend in de crowd en roepend en zuipend. En och jongens toch. En dan echt op zijn Instagram een foto. No Scotland, no party. Ja, maar ja. We moeten daar toch geen tekeningetje maken, hè? Rotje. Rotje, dat was toch een rotslecht idee. Joe, 80's.

0: Wacht, nu moet je de radio even wat harder zetten. Want,
1: Een blik achter de schermen. Achter de schermen.
0: Je kent ons al een beetje, 10e seizoen, Sven en Anke is bijna afgelopen. De laatste 10 dagen gaan we nog allerlei dingen opnieuw doen of opnieuw laten horen. Vanmorgen ook iets, dat weet je niet wat we morgen gaan doen. Ik heb een grote verrassing voor je.
2: Alweer?
0: Vanmorgen.
2: Het is hier verjaardagsweek.
0: Nee, het is iets anders. Het is iets totaal. Maar eerst dit, want dit is, we laten hoogtepunten en misschien ook dieptepunten van de voorbije 10 jaar nog eens opnieuw passeren. En ik denk dat dit zowel een hoogtepunt als een dieptepunt tegelijkertijd was. Ik moet even plaatsen, even uitleggen. Een tijdje geleden, weet je nog, Anke, het was in de loop van dit jaar, was er een bekende Vlaming, wiens naam ik niet ga noemen, bevallen.
2: Ja.
0: Een baby.
2: Ja.
0: En toen had ik Grim meteen gestuurd, stuur haar manager maar morgen vroeg te bellen en te feliciteren. Grim doet het dan trouw.
2: Meteen, want ik had de berichten nog niet gelezen. Nee.
0: Die manager die reageerde eigenlijk een beetje gepikeerd. Die stuurde naar Grim van, Grim, die is nu net een paar uur bevallen. Die gaan we morgen vroeg echt even laten uitslapen en laten genieten van haar nieuwe kindje. En ik vind het zelfs een beetje ongepast dat je dit eigenlijk durft te vragen. Ik kreeg dat bericht dan door van Grim, oei, dat is een beetje slecht gevallen. En ik zei, wat is dat van een piepo, zeg. Al een ozelaar. En ik zei er zelfs bij, en die bekende Vlaming, hè, die komt niet meer in ons programma, zei ik erbij.
2: Ja, ja, ja.
0: Zei, maar Sven.
2: Ja, toen was ik pas ingehaakt, hè, dus je moet denken, het was al een hele ruts van berichtjes. En ik zei, ja, Sven, ik snap dat 100%. Ja, ik snapte dat. Ik bedoel, als je net bevallen bent, dan wil jij genieten van je liefst een roze wolk, als die er is, met een babytje en gewoon met je partner, met je familie. Zelfs, ja, ik weet
0: je vond de vraag al ongepast, zelfs eigenlijk überhaupt
2: je wilt zelf, sommige vrouwen willen zelfs familie niet echt zien, gewoon zo een partner en even zo dat kokonnetje.
0: Ja, ja, ja.
2: En dan zouden wij dat even doorprikken om zo een interview op de radio te doen.
0: Goed, dus daar had ik dan wel een soort van lesje geleerd, maar dat had ik dus 7 jaar geleden ook niet helemaal door, want daar gaan we naartoe. 28 mei 2019.
2: Toen is Max geboren.
0: Max
2: die al gepland was op een whiteboard in de meeting. Hè.
0: Om zeker te zijn dat hij op het juiste moment zou...
2: Hij moest geboren worden eind mei of eind juni, want dan kwam dat beter uit met de grote vakantie. Dus Tom moest goed mikken. En he did.
0: Maar toen, die ochtend, stond in de studio, in deze studio, stond ik samen met Kurt Rogier.
2: Ja.
0: Wij deden toen, hij heeft je vervangen dan een aantal weken.
2: Ja, was heel lief.
0: Ja. En, toen wisten we dat zou gaan gebeuren, want hij had wel al ergens in een berichtje toch aan ons laten weten dat er water gebroken was.
2: Ja, echt zo in aanvang. Ik zeg van, het kan zijn dat het gaat gebeuren.
0: Ja.
2: En ik denk dat je misschien nog hebt gestuurd van, doe je best dat voor 10 uur is.
0: Ja, tuurlijk.
2: Heb je dat mee gestuurd?
0: Heb zeker gestuurd.
2: Ja, maar ja.
0: Want, en toen heb ik gezegd, van zodra het gebeurd is, moet je het laten weten, dan willen we je bellen op de radio.
2: Meteen op antenne, meteen op antenne. Zo van die berichten stuurden wij terwijl ik hoogpuffend...
0: Daar lag in de beugels.
2: Oh.
0: Dus, maar goed, we gaan laten horen het gesprek van die ochtend. En het rare is dat je voelt aan jou dat je echt weg van de planeet bent. Gelukkig wel, maar weg van de planeet. Dat ik doe alsof het gewoon een radiomoment is.
2: Ja.
0: En dat Kurt er ook gegeneerd bij staat, wat doen we die nu aan.
2: Ja, en dan moet ik er nog bij vertellen dat Tom heel kwaad op mij was. Hè?
0: Waarom?
2: Dat wij gingen bellen.
0: Zo kort na de bevalling.
2: Tom zei van, we moeten in ons kokonnetje zitten. Je gaat toch nu niet op de radio?
0: Oh.
2: En ook nog zo. Dat was bijna het eerste wat ik zei. Ha, mooie baby. Ah, nu moet ik me nu met Sven en Kurt bellen. Dus Tom zei, je bent niet normaal. Ik zeg, ja, maar zo dedicated ben ik, hè. Bedrijf.
0: Ja, en je wist ook dat ik inderdaad dat niet snapte. Zoals dit jaar nog eens is gebleven.
2: Maar ik heb dat gesprek nooit meer gehoord. Nooit meer.
0: Ja, het is voor zometeen. Het is echt heel speciaal. Heel speciaal.
1: Oh. Spanningen en vragen. Vraagtekens bij VTM vanavond, zowel in Florentina als in familie. En bij VTM 2 is letterlijk alle remmen los, in te land, ter zee en in de lucht. Vanavond bij VTM en VTM 2. Sleep Life. Nu bij Sleep Life, summer deals op alle slaapcomfort en bedtextiel. Sleep Life.
3: Bij Telenet weten we dat je als hondentherapeut soms dit telefoontje krijgt.
4: Onze hond eet alleen als ons Helga in haar handen klapt.
5: Voilà, ik klap en dan eet hem.
4: Kun je het zien?
3: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/voor-je-zaak.
6: Oh, yellow!
7: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen, doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen. Doen we wel. Argenta.
8: Zo simpel kan het zijn.
5: Lidl pakt deze week groot uit. Grote deals voor klein geld. Zoals wit of bruin vierkant brood voor maar 99 cent. Varkensburgers voor maar 1,99 euro. Avocado voor maar 99 cent. En nog veel meer. Lidl, dat kan tellen.
6: Dit is Joe.

0: dit is een fragment van 7 jaar geleden, vroeg in de ochtend. Je zal aan alles horen dat Anke een zware nacht heeft gehad.
1: Ik weet echt niet wat dit gaat zijn, jongens. Ik ben heel benieuwd.
0: En dat Anke pas bevallen is. Oh. We gaan terug in de tijd. Daar gaan we.
2: Goedemorgen, liefje.
0: Mogen we proficiat zeggen?
2: Ja, je moet proficiat zeggen. Yeah. Hey. Het is gebeurd.
0: En vertel.
2: Ja, het is vanochtend gebeurd om 7:30. Dus mijn zoon is nu al een ochtendmens, gelijk de mama. Gisteravond om 7:00, ik zat naar het nieuws op VTM te kijken. En ineens, ja, brak mijn water. Dus dan moet je meteen naar het ziekenhuis. En ja, dus ik ben eigenlijk, ik ben om 7:30 bevallen. Dus ik heb nog niet geslapen vannacht.
0: Oh, ja, ben je heel moe.
2: Ik voel me echt zo, wow, alsof ik niet besta. Maar ik heb mijn kleintje wel bij mij en het is zo'n mooi kleintje.
0: Oh.
2: Het is helemaal geen vetsel. De dokter heeft zich vergist, want hij zei toch ruim 4 kilo.
0: Ja,
2: maar hij weegt 3 kilo 600.
0: Oh.
2: En hij is 54 centimeter.
0: Perfect.
2: Dus het is wel een groot mannetje. En hij heeft heel mooi haartjes. En ik zit nog altijd, het is wel grappig, ik ben om 7:30 bevallen, maar ik zit nog altijd in het verloskwartier, omdat het zo skin-to-skin, het skin-to-skin uurtje is. Hè. Dus dan blijft de baby echt zo bloot op jou liggen. Ik ben ook bloot. En dan moeten we op borstvoeding al proberen. Allee, dus ik ben nu helemaal alleen met mijn zoon. En, ja, het is super.
3: En dan wij jou wel niet te lang meer
0: sturen. En met 300.000 luisteraars.
3: Ja.
0: Zeg, Anke. Iedereen is super benieuwd nu. Wacht, hè, ik zet hier alles af.
2: Ja.
0: Je bent mama en Tom is papa geworden. Van wie?
2: Dus Lou is grote zus geworden van Max.
3: Lou en Max.
0: Maar dat is de Max.
2: Dat past toch mooi samen, hè?
0: Mooie naam.
3: Wauw.
0: Oh, tof.
2: En die ga ik voor mij draaien.
0: Dat is goed, perfect. Ja, we gaan het klaar.
3: Gewoon de Max.
0: Ja.
3: Zalig.
2: Ja, en we zijn net hier.
0: Oh, we horen hem al.
2: Oh, patatje kat. Even boobietje insteken. Voilà. Hoppa. Ja.
0: Boobie insteken.
2: Oh, wat een
0: Oh, schitterend.
2: Ik ben zo blij dat hij eruit is, want het deed wel heel veel pijn.
0: Anke. Oh, de felicitaties stromen binnen voor jou. Ja, je moet ze straks maar eens bekijken. Vanavond, morgen.
2: Ja.
0: Volle bak.
2: Proficiat. Maar sorry als ik een beetje in de wind klink, maar zo voel ik mij ook. Het is echt,
0: jij mag in de wind
2: klinken. Het is zo raar om een nacht te slapen. En ik was al tijdens de persen bijna in slaap gevallen, terwijl het zoveel pijn deed. Dat was echt, dat is hier. Max François.
0: Oh, zeg Anke, nu even een praktisch vraagje, want we zaten hier al sorry dat ik aan mijn praktische afkom. Vanaf wanneer mogen we komen feliciteren?
2: Wanneer je wilt.
0: Nee, serieus. Ben je vandaag alleen nog met de familie, Anke? Laat het maar weten.
2: Echt niet. Kom maar, we zullen het straks
0: nog bespreken. Ja, we zullen het straks sturen. En we hebben Max klaargezet voor jou. We hebben Max klaargezet.
1: Maar jongens, wat is dat voor een gesprek geweest?
0: Je lag daar naakt.
1: En nu hoorde ik Kurt toch gaar om die de hele tijd wilt afbreken. Ja, okay, praktisch vraagje. Kunnen we nog komen? En zo.
0: Maar Kurt had al op voorhand echt gezegd. Herinner ik mij dat we dat gaan we nu toch niet doen. Het is toch te vroeg. Maar, ik zei, ja, die wil dat heel graag. Ja. Dat is geen probleem.
1: En dat zeggen jullie, kijk eens maar naar de sms'en. Alsof ik mijn laptop daar ging openklappen.
0: Kunnen we komen? Hoppa.
1: Is er nog juist niet, wanneer zijn ze dan terug in de show?
0: Ja. Er komen nu heel veel berichten bij van hoe wereldvreemd kunt jij zijn.
1: Ja, maar ik wou het zelf, hè.
0: Ja, het is altijd...
1: Ik kan heel gemakkelijk misbruik maken van iemand die nu beneveld is en niet geslapen heeft onder de drugs.
0: Dat
1: is
0: mooi om terug te horen.
1: Hij memt nog altijd hetzelfde.
0: Eerlijk gezegd, Anke, dat is niet waar. We gaan Max draaien eerst, hè, van Jacques Vermeijden. Hè, en dan gaan we eens luisteren hoe hij nu klinkt.
1: Echt?
0: Ja, tuurlijk. Het is jouw verjaardag.
1: Oei.
0: Max en Lou willen je ook iets zeggen, uiteraard. Zo meteen. Het is helemaal... Daar is het nog van... Nee, maar ondertussen heeft hij wel wat andere noten.
1: Ben ik eens benieuwd.
4: Joe 80's

0: vond het toch heel mooi en heel fijn. Dankjewel om dan nog eens terug te... Dankjewel dat je toen
1: sorry, nog eens,
0: voor heel veel vrevel hebt gezorgd in mijn huishouden. Oh. Want Tom was toen echt de hele dag kwaad. Dat weet ik nog.
1: Maar dat is ook stom eigenlijk. Op de
0: Maar daarna... Ja, dat is ook een beetje onze relatie. Ik bedoel, wij kunnen daar tegen, maar...
1: Ja, en anderzijds moet je maar denken. Wie heeft dat nu eigenlijk? Hè? Zo'n klankopname van een uurtje dat hij geboren is. Hebben we Max al gehoord. En dat heb je toch voor eeuwig om op te luisteren. Trouwens, ik kan niks verkeerd zeggen over Tom. Want hij heeft wel gevraagd aan de kinderen om iets nu te zeggen voor je verjaardag.
0: Oké. Okay.
1: Hij is ook al geen volledige pistel geworden, hoor.
0: Ja, maar dat, ik wou je zeggen, want Max op commando zegt niks. Als ik zeg van, hier, de Meter of de Peter is jarig, zeg eens iets, dan zegt hij niks.
1: Ja, dus in totaal, voor de twee kinderen duurt de boodschap 10 seconden.
0: Ja, maar dat is heel goed, want de kinderen weten ook dat de luisteraars graag veel muziek willen en minder gebabbel.
1: Voilà, hier dus officieel, zowel Lou als Max, met jouw verjaardagswensen, Anke.
2: Gelukkige verjaardag, mam, en ik wens je een hele fijne dag.
3: En ook van mij een gelukkige verjaardag aan de liefste mama van heel de wereld. En ik zal maar niet zeggen hoe oud je bent geworden.

0: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 8 uur.
1: Goedemorgen. Onze duivel speelde gelijk op het WK voetbal. Bleef 1-1 in hun openingsmatch tegen Egypte. Egypte scoorde in de 20e minuut. Romelu Lukaku viel in na de 66e minuut en zorgde na een paar seconden al voor de gelijkmaker. Maar speler Brandon Mechelen geeft toe dat de match traag op gang kwam.
2: Ontgoocheld zou het niet zijn. De eerste helft waren we misschien iets te braaf in de duels. Verloren we iets te veel. Was ook misschien te slordig aan de bal. Maar de tweede helft had er veel meer vuur in. Een beetje druk. Ja, misschien een beetje zenuwachtigheid. Het is jammer dat we niet de 3 punten hebben gepakt. Dan denk wel op basis, zeker van de tweede helft, dat we die verdienden.
1: Ook de honderden supporters die speciaal voor de match naar de VS waren afgezakt, hoopten op meer dan een gelijkspel.
3: Ik vond dat de Belgen beter waren, dus ja, je blijft een beetje op hun honger zitten natuurlijk. Hè.
4: We zijn blij dat er tenminste 1 goal geweest is van België.
5: Ik vond het leuk als ze 1 goal gescoord hebben. Beter dan niks.
6: Blijven wachten mee van de Rode Duivels en we gaan door.
1: Zondag spelen de Duivels in LA hun tweede groepsmatch tegen Iran. Nog op dat WK heeft Tunesië zijn bondscoach aan de deur gezet na de zware nederlaag tegen Zweden gisteren. Het werd 5-1. Er is wel al een vervanger, die wordt morgen overgevlogen naar het Tunesische trainingskamp in Mexico. Nooit hebben zoveel bouwers en verbouwers in Vlaanderen een boete gekregen als vorig jaar. In totaal werd 7,3 miljoen euro geïnd aan EPB-boetes. Die krijg je als je niet aangeeft hoe energiezuinig je nieuwbouw of verbouwd huis is. Veel bouwers en verbouwers zeggen dat ze niet wisten dat je zelf een EPB-verslaggever moet laten komen voor zo'n verslag. Wie het niet deed, kreeg vorig jaar een boete van gemiddeld 3000 euro.

0: de handelsoorlog die er woedt. Het gaat over AI, over digitalisering. Dus het is een drukke agenda.
1: In Indonesië heeft een zware aardbeving plaatsgevonden op het eiland Sulawesi. Die had een kracht van 6,7. Over slachtoffers of schade is voorlopig nog geen duidelijkheid. Er is ook geen tsunami-alarm afgegaan. Aardbevingen komen geregeld voor in Indonesië. De dag start bewolkt met hier en daar een bui. In de namiddag wordt het droger en zonniger met temperaturen tot 25 graden. Morgen doen we er nog een graadje bij en meer zon ook. De dagen nadien tropisch warm tot 30 graden, maar ook wel kans op onweersbuien.
2: Dit is Joe.

0: Teun en Anke.
1: Onze WK-man, Toby Alderweireld.
2: Ja, shiny, happy people. Gisteravond de match. Ik lees overal dat Limburg het had moeten waarmaken en dat Limburg de kans niet gekregen heeft.
3: Limburg had moeten waarmaken?
2: Hans van Aken.
3: Ah ja, Hans. Ja, maar ja, oké, goed. Dat is een van de dingen die ze hadden moeten doen. En Toby Alderweireld, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
3: Goedemorgen. Wat vond je eigenlijk van de hele match? Iets te ontgoochelen, oh, toch, hè?
4: Ja, toch wel. Ik denk dat er wel lichte teleurstellingen over heeft, zeker over de eerste helft. Als je toch een licht positief kansje wilt belichten, dan moet je toch zeggen dat we een goede reactie hebben gehad. Maar als we hadden ook voor hetzelfde geld ook die wedstrijd kunnen verliezen. En dat is toch wel anders dan we hadden gedacht.
3: Ja, want er waren wel wat kansen voor de Belgen, maar minstens evenveel voor de Egyptenaren, die ik heel gretig vond spelen eigenlijk ook. Had ze een beetje onderschat misschien.
4: Ja, nee, inderdaad. Die begonnen met heel veel intensiteit en veel meer dan de Belgen. Dat was gewoon jammer, want ik had echt verwacht dat we Egypte bij de keel gingen grijpen en dat we meteen gingen tonen waarvoor we naar Amerika waren gegaan. Maar inderdaad, het eerste helft was totaal anders. En dan zeker na die 0-1, dan denk je toch, goed, het gaat toch niet gebeuren dat we hier de eerste wedstrijd gaan verliezen.
3: De hitte wordt gezegd, maar ja, die Egyptenaren zijn daar misschien iets meer aan gewend. Maar ook zenuwen, zijn het ook zenuwen die dan spelen op zo'n moment?
4: Ja, zeker. Zo'n eerste wedstrijd, er komt extra zenuwen, extra stress, je benen vollen wat zwaarder. En zeker als je dan de wedstrijd niet goed begint, dan is dat soms heel moeilijk om te draaien. En heb je toch gezien dat de Belgen daar heel lastig hadden. En ja, niet echt uitblinkers, hè. Ja. Spelers die niet echt op hun niveau waren, of zeker wat we meer van verwachten, dan kijk je toch naar Doku of naar De Bruyne.
3: Ja, maar Doku, daar hadden de Egyptenaren goed gestudeerd. Daar liep een halve ploeg altijd rond Doku. Nee, ja, dat komt niet zoveel.
4: Die hadden de laatste wedstrijden goed bekeken, denk ik, van hem. Er stond constant 2-3 mensen om hem. En die waren super agressief, hè, richting hem toe. Soms ook met een fout hier en daar. Maar hun waren echt wel klaar om die eerste wedstrijd aan te vatten.
3: Ja, ik ga toch maar de vraag stellen, omdat Anke het dan Limburg boven plotseling benoemde.
2: Ik zeg maar wat ik lees.
3: Ja, maar dat moet ik niet zeggen. Ja. Onze Club Bruggeman had er moeten staan. Want Brandon Mechelen, die heeft dat wel. Ik vond Brandon wel goed gedaan. Twee keer dichtbij een doelpunt geweest. Stond daar goed van achter de toekomstige opnieuw papa. Maar Van Aken, wat is dat nu in de 86e minuut? En iedereen, ook elke commentator, zat erom te roepen.
4: Ja, nee, inderdaad. Hij kreeg echt te weinig tijd. Hans heeft al een heel seizoen laten zien op het allerhoogste niveau dat hij het verschil kan maken. En ik had hem ook eerder verwacht en eerder willen zien. Maar goed, Cassia kiest voor andere opties eerst. Dus hopelijk krijgt hij de volgende wedstrijd wel een kans om te zien wat hij voor de Belgen kan brengen.
3: Weet je wat leuk is? Iedereen is commentator op dit moment. We hebben een familie WhatsApp groep. Ja, en mijn papa is een enorme Van Aken fan. En ik zou letterlijk kunnen voorlezen wat hij stuurde naar de hele familie. Mijn papa zei, als ik Van Aken was, dan nam ik nu het vliegtuig terug. En mijn pa.
4: Maar soms zijn er leuke verhalen. Ik zeg het, soms begint de speler totaal niet aan het WK en groeit zo. En kan uiteindelijk beslissend zijn. Dus niet vergeten, nog geen man overboord. Nee, laten we toch proberen een klein beetje positief te blijven.
3: En Lukaku, hij heeft hem dan wel niet echt gescoord, maar wel afgedwongen na 22 seconden. Ja, weet wat we hebben laten horen daarnet. Die ging door het dolle heen. Dat was bijna de zadeleer van 30 jaar geleden. Dat is dan wel schoon als zo'n turbo daar wordt ingezet. En ze zijn ook bang daarvoor. Je voelt dat, hè?
4: Ja, maar tuurlijk. Zijn presence, zijn lichaamshouding, zijn kracht. Fantastisch. En hoe hij eigenlijk de tegenstander dwingt om een eigen doelpunt te maken. Ja, goed, dat is de Romelu die we willen zien. En is hij op zijn beste niveau? Nog niet. Maar dit is wel heel positief, hè. Dat kan hij ook weer meepakken. En dan kan hij weer een paar dagen fitter worden. En we gaan hem zeker nodig hebben als we iets speciaals willen doen.
3: Allee, wat gaan we doen de komende wedstrijden? Want dan gaan we je wel natuurlijk opnieuw bellen voor de details. Ja. Maar dat mag toch niet zo moeilijk zijn als dit, hè, die volgende wedstrijd.
4: Nee, kijk, ik denk wel, een slechte start. Dat is geen drama. Maar de volgende wedstrijd tegen Iran moet je echt al die 3 punten halen. En dan moet je ook beter voetballen. Maar ik denk dat de kop is eraf. De zenuwen zullen wel gaan liggen. En het is nu echt schakelen om de volgende wedstrijd moet echt wel gewonnen worden.
2: Nou, dat is de zondag, hè? Om 9:00.
3: Ja.
2: Maar dan de match daarop is dan zaterdag.
3: Midden in de nacht, hè?
2: 5:00 ochtends.
3: Moet je voorop staan,
2: mensen
3: hè?
2: Moeten uit hun bed geraken, maar we hebben iets bedacht.
3: Ja, we hebben iets met jou in petto. We gaan het nog niet verklappen, Toby.
2: Maar we gaan iedereen uit zijn bed krijgen, want de duivels hebben ons nodig.
3: En jij gaat ons daarbij helpen. Maar dat is iets wat we pas over een paar dagen gaan bekendmaken.
2: Merci, hè, Toby, dat we u echt alles mogen vragen altijd. Dankjewel.
4: Ik heb geen nederig tegen.

0: Met mobiel plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
1: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
0: Hoe praat jij nu?
1: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
0: En vinden vrouwen dat niet lastig?
1: Ja, die zei dat ik sowieso anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
2: Mobile Vikings.
0: Play it smart.
3: De ketelaren voor de bruine. Geweldige goal!
4: Haarlem zet je in het spoor van de Rode Duivels op het WK.
3: Heerlijk in de kruising!
4: Beleef elke wedstrijd live in ons matchcenter. Krijg updates van op en naast het veld. En dagelijks scherpe analyses van Mark de Grijze en Toby Alderweireld.
3: Kanku, score!
4: Mis geen bal van het WK voetbal bij Haarlem. Lees nu 6 weken voor 15 euro. Stopt vanzelf. Ga naar haarlem.be/promo.
5: Ricci, citroen met framboos.

0: zeggen want...
1: Richie, Belgische hit uit de 60s, nu helemaal terug met een natuurlijke remix. Volg alles over het WK en de Rode Duivels. Download nu gratis de HLN-app.
2: Lotto is op zoek naar stembanden. Stembanden om onze Rode Duivels mee naar de winst te schreeuwen.
3: We love you, Belgium!
2: En die ook schreeuwen als ze horen dat er 1 miljoen euro extra in de jackpot zit. Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 3 miljoen 500.000 euro. Lotto. Omdat het kan.
4: Bij Engie weten we dat er veel manieren zijn om je energie aan te pakken. Bijvoorbeeld met een coach.
5: Adem uit, Lucy. Ja. En nog.
4: Gelukkig kan je bij Engie je energieverbruik opvolgen in de Smart App. En op elk moment je voorschot aanpassen.
5: Ja, blijf gaan.
4: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
6: Bij Kruidvat verdient jouw glimlach de beste zorg aan de beste prijs. Nu, veel Oral-B opzetborstels, 1 plus 1, gratis.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Nu krijgt u bij Midas 1 jaar pechverhelping in België en in het buitenland bij aankoop van een merkonderhoud. Info en voorwaarden op midas.be.
8: Midas, je kan altijd vooruit.
9: Dit is Joe.
8: Joe.
9: 80s. En 90s.

0: We gaan niet vertellen op de radio dat je 46 bent, nee, omdat ze dat wel gaan zien aan de kaarsjes die tevoorschijn gaan komen.
1: Moppetapper, 46.
0: Want, beste Anke. Ja, we moesten toch iets speciaals doen voor je verjaardag. Ja. We hebben een taart besteld.
1: Ah, dat dacht ik al.
0: We hebben een hele mooie taart besteld met kaarsjes van 46. Maar kijk eens welke taart hier binnenkomt, Anke. Een onrossige bladerdeegtaart met... Nee, wel frietjes, mayonaise en ketchup. Dus een frietjes taart speciaal voor jou.
1: Oh, jongens. Wauw. Het is echt.
0: Het is echt een frietjes taart.

0: Die zijn...
1: Uitstekend.
2: Oh my god,
0: dat is een frietaart. Dat is echt een
2: frietaart. Oh my god.
0: We hadden 100.000 frieten.
2: Ik dacht, toen hem binnenkwam die taart, dacht ik, wat een misbaksel komt hier aan. Ja. Ik dacht, dat is zo'n mislukte overgeefseltaart. Dus, ja. En van dichtbij zie ik dat het gewoon frietjes zijn met mayonaise.
0: Frietjestaart en bladerdeeg. Alles wat jij lekker vindt.
2: Dat is echt bladerdeeg, ja.
0: Dat is een
2: eeuw. Oh nee, maar nee.
0: Is toch een kaart?
3: Dit is Joe

0: Een oude gsm die je niet meer gebruikt? Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
1: Van Mossel presenteert Summer Specials. Geniet deze zomer van superscherpe private lease tarieven op snel leverbare wagens. En als je een private lease contract afsluit met verzekering, onderhoud en taksen inbegrepen, dan voilà, krijg je 2 plopsa Europassen cadeau. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
2: Kiezen voor een ruime gezinswagen of voor een stoere SUV? Geen compromissen. Met de Kia Sportage Black Edition. Al het beste van de Sportage, maar met zwarte designaccenten. En of je nu kiest voor benzine of hybride, altijd voorzien van de allernieuwste technologieën. Kom langs bij je Kia-verdeler. En geniet op de Sportage van een tijdelijk klantenvoordeel tot €8.500. Ook op de speciale serie Black Edition.
3: Kia. Movement that inspires.
2: Voorwaarden op kia.be.
4: Amazon Prime Days van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied?
5: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
6: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
7: Dit is Joe, 80s en 90s.

0: we scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
1: Word nu Luminous Comfy en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminous.be.
2: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 9 uur.
3: Goedemorgen. We volgen al maar minder nieuws. Bijna 1 op de 5 Vlamingen is niet meer geïnteresseerd, vooral jongeren tussen 25 en 34. Dat blijkt uit een nieuwe studie van de VUB. Professor Media Aik Picone verklaart.
4: We kunnen naar een aantal zaken kijken. We zien dat de aandacht die wij hebben voor nieuws nu sterk wordt uitgedaagd door vele andere platformen. En dat kan gaan van film, televisie, maar ook TikTok of sociale media. En een tweede reden is dat we voelen dat het nieuws ook wel wat zwaar weegt op mensen. Het is te veel of het nieuws is te negatief.
3: Niet alleen de interesse neemt af, ook het vertrouwen. Amper de helft vertrouwt het nieuws nog. Minder mensen nemen ouderschapsverlof. Voor het eerst in 20 jaar daalt het aantal aanvragen van 106.000 naar 105.000. Het is nog niet duidelijk hoe dat komt, mogelijk doordat er al jaren minder kinderen geboren worden. Opvallende tendens is dat vrouwen minder ouderschapsverlof nemen en mannen het meer. Nooit hebben zoveel bouwers en verbouwers in Vlaanderen een boete gekregen als vorig jaar. In totaal werd 7,3 miljoen euro geïnd aan EPB-boetes. Die krijg je als je niet aangeeft hoe energiezuinig je nieuwbouw of verbouwd huis is. Veel bouwers en verbouwers zeggen dat ze niet wisten dat je zelf een EPB-verslaggever moet laten komen voor zo'n verslag. Wie het niet deed, kreeg vorig jaar een boete van gemiddeld 3000 euro. En dag 2 van de G7-top in Evian. Met vandaag de Oekraïense president die komt praten over de oorlog met Rusland. Politiek journalist Jelle Frenke is daar.
5: De West-Europese landen en Canada zullen proberen om Trump te overtuigen om zich weer vol achter Oekraïne te scharen. Om op die manier Oekraïne in de best mogelijke positie te brengen mocht het tot onderhandelingen komen met Rusland. Maar verder zal het ook gaan over de handelsoorlog die er woedt. Het gaat over AI, over digitalisering. Dus het is een drukke agenda.
3: Alles is nog mogelijk voor onze Rode Duivels op het WK voetbal. Ze speelden gisteravond 1-1 gelijk tegen Egypte in hun eerste match. Maar ze kunnen nog altijd groepswinnaar worden. En dat kunnen ze maar beter proberen, zegt sportjournalist Maarten Breks.
6: Het vervelende is dat we vanaf nu altijd naar Egypte moeten kijken en beter moeten doen om groepswinnaar te worden. Als we geen groepswinnaar worden, dan hebben we echt een probleem. Dan moeten we veel reizen, komen we sneller tegen toplanden.

0: Het weer met Frank.
1: De Frank Dubocage. Frank, nee, nog al, nu, het is nog niet begonnen, maar het komt er al aan. Hè? Dat is het, hè?
2: Ja, ja. Wel, vandaag gaat het eigenlijk al redelijk zijn, hoor. Zeker na de middag gaan we dat voelen, hè, dat het effectief al een pak warmer is. Ja, het is toch een groot verschil tussen 19 of 20 graden en dan zo'n 4, 25 graden. Want dat wordt het deze namiddag. Hè. Dus dat zal zeer aangenaam aanvoelen. Wat we wel hebben is eigenlijk dat er nog een zwakke storing over het land ligt. Nu, ik zie dat daar redelijk wat echo's op zitten op het radarbeeld. Alleen merk ik dat niet direct in de observaties. Dus ik denk, de meeste regen wel verdampt voordat hij effectief de grond bereikt. Maar toch links of rechts denk ik dat er nog wel een buitje mogelijk is. En dan na de middag, ja, dan zou het eigenlijk helemaal droog moeten worden. Hè, met iets meer zon dan toch wel. En dan die 4, 25 graden, dat gaat een redelijke dag toch wel
1: Oké, nu gaan we leren weer iets bij. Echo's. Dat is regen eigenlijk, als ik het goed begrijp. Echo's is dat? Regen. Echo's.
2: Ja, nee, echo's. Echo's op de... Ja, nee, dat regen, niet, maar echo's bedoel ik op het radarbeeld. Hè, dus dat zijn, ja, wij noemen dat echo's. Dus signalen.
1: Signalen?
2: Ja, effectief. Ja, okay. Nee, ik krijg een blauwe kleur. Dus een blauwe kleur wil zeggen dat er ergens regen valt.
3: Hey, ik wil een gele kleur. Ik wil de kleur van zon.
1: Ik ook.
2: Ja, maar dat kan je niet op
3: blauw boeien.
2: Dat kan je niet op radarbeeld.
3: Oké, maar dus, is het dan echt, want vandaag, zelfs, maar morgen, woensdag,
2: ja, nee,
3: buiten.
2: Morgen.
3: Nee?
2: Ja, ook, jawel. Maar het is zo dat het morgen nog geen zonovergoten dag gaat zijn. Eigenlijk wat er gebeurt is dat diezelfde storing nog een beetje blijft hangen boven ons land. Dus dat geeft dan in de loop van de nacht weer meer bewolking. En daar gaan we morgen mee starten. Dus redelijk wat bewolking toch wel. In het slechtste geval, dat geven sommige weercomputers toch aan dat er zelfs een spat regen kan uitvallen. Na de middag breekt dat allemaal. Krijg je de typische stapwolken. En heel misschien heel plaatselijk zou eentje nog kunnen uitroeien tot een bui. Maar enfin, dat is heel plaatselijk. De meeste regens houden droog. En temperatuur van 25 graden. Dus dat kan je toch niet anders stellen dan van oké, dat is ideaal.
3: Hey, maar kunnen we dan het label zonovergoten geven aan de donderdag?
2: Ja. Ah. Ja, donderdag wordt echt een prachtige dag met veel zon. Maar ja, het wordt allemaal weer te snel warm. Hè? Met 30 graden. Op donderdag 31, misschien zelfs in het oosten 27 graden aan de kust. Dus prachtig weer, dat wel. Maar al bij al valt het nog mee, denk ik. Want de luchtvochtigheid is nog sava. Het is eigenlijk vooral vrijdag dat de luchtvochtigheid ook plus.
1: Dat wordt een donderdag, hè? Vrijdag wordt een donderdag, hè?
2: Ja, vrijdag wordt inderdaad een donderdag. Wat er gaat gebeuren is dat in de vroege ochtend eventueel een paar regen- en onweersbuien over het westen van het land kunnen passeren. Dat gaat dan wegtrekken, dan gaat alles opentrekken, dan krijg je veel zon. En dan vooral later op de dag, als we 33 graden halen, ja, dan wordt het onstabiel. Hè. Dus dan krijg je later namiddag en waarschijnlijk 's avonds vooral regen- en onweersbuien die dan 's nachts opnieuw ons land verlaten. Dus het is vooral ergens, moet je denken, een window tussen 5 uur in de namiddag tot 10, 11 uur 's avonds, dat de kans op onweer redelijk groot is.
1: En dan het weekend, Frank.
2: Ja, wel zaterdag eerst, gisteren leek het ook dan te gaan onweren. Dat valt nu nog mee. Het zal zonnig zijn, met later wel wat stapelwolken. En heel misschien nog een enkel buitje, maar echt die onweersactiviteit zit er niet meer in. Het wordt toch nog 30, 32 graden. Zondag, in de loop van de dag redelijk veel zon, 31, 32 graden. Maandag gaan we zelfs weer richting 33 graden. En ook dan mogen we veel zon verwachten. En als je alles op een rijtje zet, dan weet je het. Hè. Dus als dat effectief het geval zal zijn, ja, dan krijgen we natuurlijk de eerste hittegolf van het jaar.
3: Hey, bij begin van de zomer, ja, officiële zomer.
1: Moet kunnen, met graspop erbij, voor heel veel mensen die veel water gaan moeten meenemen.
2: Mooi, ja, die zullen de schaduw ook een beetje moeten opzoeken van de tenten. Ja.
1: Dat denk ik ook. Dankjewel, Frank.

0: alles vervangt.
1: Sterretje of barst in je auto ruit? Nu gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging bij Carglass. Maak nu je afspraak op carglass.be en krijg een gratis bandenpomp.
2: Info in voorwaarden op carglass.be.
3: Een groot nieuws voor alle fans van 10 om te zien.
4: Absoluut Willy, want we gaan back to the 90s.
5: 10 om te zien.
3: Terug naar hoe het ooit begon met de grootste hits en artiesten van toen live in concert.
4: En daarom zetten we de iconische 10 om te zien tent neer, midden in de Afas Dome.
3: Wil jij meekomen zingen en feesten met Isabelle A, X-Session, Toast en nog veel meer iconische artiesten van toen?
4: Kom dan op vrijdag 13 november naar 10 om te zien Back to the 90s in de Afas Dome in Antwerpen. En ga naar 10omtezienlive.be voor meer info en tickets.
3: Dan, ik denk dat ik nog wat outfits heb van toen die ik kan bovenhalen.
4: Oké, ik ben heel benieuwd, Willy.
6: Go Yellow!
7: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
4: Echt? Een heel jaar?
7: Ja, echt. Go for info naar telenet.be.
8: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
9: Promo koken.
4: Taco met kip en...
8: Avocado. Want die zijn nu 2 avocados kopen plus 1 gratis.
4: Caramba.
8: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
10: In mode draait alles om trends. Maar bij Zep volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij Zep vanaf nu elke dag solden. Ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zep.be.
11: Dit is Joe.

0: voordelig en beschermt de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming, 1 plus 1, gratis. Mooi weer van...
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Ruby Red Tomaten van Bellorta. De smaak van hier om samen van te genieten.
3: Bellorta, Bellorta, verbonden door smaak.
0: Dit is Joe.
4: 80s en 90s.

0: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 10 uur.
1: Goedemorgen. We volgen al maar minder nieuws. Bijna 1 op de 5 Vlamingen is niet meer geïnteresseerd. Vooral jongeren tussen 25 en 34. Dat blijkt uit een nieuwe studie van de VUB. Professor Media Aik Picoon heeft verklaard.
2: We zien dat de aandacht die wij hebben voor nieuws wordt uitgedaagd door vele andere platformen. Film, televisie, maar ook TikTok of sociale media. Een tweede reden is dat we voelen dat het nieuws ook wel wat zwaar weegt op mensen. Het is te veel of het nieuws is te negatief.
1: Niet alleen de interesse neemt af, ook het vertrouwen. Amper de helft vertrouwt het nieuws nog. De helft van alle kinderen wereldwijd komt in aanraking met 3 klimaatrisico's tegelijkertijd. Het gaat dan onder meer over overstromingen, droogte, hittegolven en bosbranden. En dat heeft een grote impact op hun gezondheid en onderwijs. Dat blijkt uit een nieuw rapport van UNICEF. In ons land zijn luchtvervuiling en hittegolven de grote boosdoeners. Het Verenigd Koninkrijk gaat verrijkt uranium leveren aan Oekraïne. Dat kondigt de Britse premier Keir Starmer aan. Met dat verrijkt uranium kan Oekraïne zijn kerncentrales weer op volle kracht laten draaien en zo de energiebevoorrading op peil houden. Want door de oorlog zijn veel centrales verwoest of beschadigd. Op de G7-top zal Starmer ook extra sancties tegen Rusland aankondigen. Het is bewolkt met kans op een bui. In de namiddag wordt het droger en zonniger met temperaturen tot 25 graden. Morgen doen we er nog een graadje bij, krijgen we ook meer zon. De dagen nadien tropisch warm tot 30 graden, maar ook wel kans op onweersbuien dan.
0: Dit is Joe 80s en 90s.

0: bellen. Kom in die werkingbeurs.
1: Zegt je oude console game over? Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom. Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
2: Amai, zalige sushi hier in Tokio, schat. En voor maar 4000 yen.
3: 4000?
2: Ça va toch, dat is 20 euro.
3: Ah ja? En die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dat voor maar al een vis.
2: Hey Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC. Lotto is op zoek naar stembanden. Stembanden om onze rode duivels mee naar de winst te schreeuwen. We love you, Belgium! En die ook schreeuwen als ze horen dat er 1 miljoen euro extra in de jackpot zit. Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 3.500.000 euro. Lotto. Omdat het kan.
4: Bij Engie weten we dat er veel komt kijken bij een verhuis. Er zijn altijd zij die last minute annuleren.
5: Bon, de Nico komt niet.
4: Zij die het vergeten.
5: Els, waar zei jij?
4: En zij die vergeten te annuleren.
5: Zeg, iemand een dom gehoord?
4: Bij Engie mag je gerust zijn. Wij regelen zelf de verhuis van je energiecontract.
5: Ah, zalig.
4: Het voelt goed om gerust te zijn. Met Engie.
6: IKEA-tip van de week. Ruik je dat? Het is zomer. Deze zaterdag is het IKEA Family Day. Met een grote rommelmarkt, zalige foodtrucks en veel plezier. Jij komt toch ook?
7: IKEA.
6: Meer info op ikea.be.
8: Lidl pakt deze week groot uit. Grote deals voor klein geld. Zoals wit of bruin vierkant brood voor maar 99 cent. Varkensburgers voor maar 1,99 euro. Avocado voor maar 99 cent. En nog veel meer. Lidl, dat kan tellen.
9: Voor voeten die gezien mogen worden, ga je beter naar Kruidvat. Nu, alle voetverzorging, tweede aan halve prijs. Kies een mix.
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd verrezen.
11: Nu krijgt u bij Midas 1 jaar pechverhelping in België en in het buitenland bij aankoop van een merkonderhoud. Info en voorwaarden op midas.be.
12: Midas, je kan altijd vooruit.
13: Dit is Joe 80s and 90s.

0: zet je in het spoor van de Rode Duivels op het WK.
1: Heerlijk in de kruising!
0: Beleef elke wedstrijd live in ons matchcenter. Krijg updates van op en naast het veld. En dagelijks scherpe analyses van Mark de Grijze en Toby Alderweireld.
1: Kanku, score!
0: Mis geen bal van het WK voetbal bij HLN. Lees nu 6 weken voor €15. Stopt vanzelf. Ga naar hln.be/promo.
2: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
3: Mijn haren omhoog?
2: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
3: Ah ja, dus mijn factuur?
2: Serieus, naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
0: Volg alles over het WK en de Rode Duivels. Download nu gratis de HLN-app. 3, 2, 1.
4: Je verpakkingsafval sorteren in je bedrijf? Dat is makkelijker dan je denkt. Surf naar iksorteerinmijnbedrijf.be en ga naar huis met onze startpremie.
5: Sorteren kan je zo meteen.
6: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we...
7: Promo koken.
8: Taco met kip en...
6: Avocado. Want die zijn nu 2 avocados kopen plus 1 gratis.
8: Caramba.
6: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven.
9: Je hebt deals... En je hebt TUI Deals. Deze week 8 dagen Spanje voor minder dan €599 per persoon. Boek nu bij TUI.

0: Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
1: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni, exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
2: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
3: Echt zalig, ze al die films en series, Benjen.
2: Hoe praat jij nu?
3: Ah, om nog meer te kunnen streamen, speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
2: En vinden vrouwen dat niet lastig?
3: Ja, die zei dat ik sowieso anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
4: Mobile Vikings.
2: Play it smart.
5: Word nu Luminous Comfy en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminous.be.
6: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 11 uur.
7: Goedemorgen. Dag 2 van de G7-top in Frankrijk. De vergadering met de 7 belangrijkste wereldeconomieën. Het eerste agendapunt vandaag is de oorlog in Oekraïne. Politiek journalist Jelle Frenke is daar.
8: De eerste sessie zal gehouden worden met de Oekraïnse president Zelensky, die samen zal zitten met de G7-leiders om te spreken over de oorlog met Rusland. Vermoedelijk zullen premier Starmer, president Macron, Trump proberen overtuigen om zich terug vol achter Oekraïne te scharen. Mogelijk zit Zelensky ook nog eens apart samen met president Trump, dat is nog niet zeker.
7: Het is al sinds december geleden dat die twee nog samen zaten. In de namiddag staat het Midden-Oosten op het programma. Op het assiseproces over de aanrijding in Strepie 4 jaar geleden eist het Openbaar Ministerie 27 jaar cel voor de bestuurder. De man werd vorige week schuldig verklaard aan 7-voudige opzettelijke doodslag en 79 pogingen tot doodslag, omdat hij dronken en aan hoge snelheid inreed op een groep carnavalisten. Zijn passagier is veroordeeld voor schuldig verzuim. Voor hem vraagt het ministerie 2 jaar celstraf. De jury beslist daar morgen over. Benzinetanken wordt morgen weer goedkoper, een goede 5 cent per liter. De prijs voor een liter benzine 95 daalt naar maximaal 1,82 euro per liter. Dat is het laagste in 3 maanden. Benzine 98 kost morgen nog maximaal 1,89 euro aan de pomp. En dat komt wellicht door de deal tussen de VS en Iran, waardoor olie weer makkelijker toegankelijk gaat worden. Diesel is vanaf vandaag al goedkoper. Bewolkt met kans op een bui. In de namiddag wordt het droger en zonniger met temperaturen tot 25 graden. Morgen doen we er nog een graadje bij, krijgen we ook meer zon. De dagen nadien tropisch warm tot 30 graden, maar ook wel kans op onweersbuien dan.
6: Dit is Joe 80s en

0: Een babyfoon die zelf in slaap valt? Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
1: Vlot en zorgeloos de weg op met auto-onderhoud bij Quality Garage. Inclusief Europese mobiliteitsgarantie. Quality Garage, uw multimerkendealer.
2: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
3: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu is die app just aan het updaten.
2: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. Carrosserieherstelling nodig? Kom langs bij Quality Carrosserie. We want to make you shine. IKEA-tip van de week. Ruik je dat? Het is zomer. Deze zaterdag is het IKEA Family Day. Met een grote rommelmarkt, zalige foodtrucks en veel plezier. Jij komt toch ook?
4: IKEA.
2: Meer info op IKEA.be.
5: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
6: Yes, of Corsa.
5: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
6: Yes.
5: Vanaf €179 per maand in lease and go?
6: Yes.
5: En tot 8 jaar speciale garantie?
6: Yes.
5: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
7: In mode draait alles om trends. Maar bij ZEP volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij ZEP vanaf nu elke dag solden. Ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zep.be.
8: Kissy, Keno, lekker op de camping. Kissy, want deze week kampeerspullen tot 30% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
9: Bij Kruidvat verdient jouw glimlach de beste zorg aan de beste prijs. Nu, veel Oral-B opzetborstels, 1+1, gratis.

0: framboos.
1: Richie, Belgische limonade.
2: Altijd verfrissen.
3: Richie. Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Een bank-app met onnodig veel keuzes.
4: Via het keuzemenu ga ik naar het volgende keuzemenu, waar ik weer een keuzemenu vind.
3: Doen we niet. Bewust kiezen voor een eenvoudige en overzichtelijke app? Amai, het is echt eenvoudig. Doen we wel. Argenta.
2: Zo simpel kan het zijn.
5: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
6: Promo koken.
7: Taco met kip en...
5: Avocado. Want die zijn nu 2 avocados kopen plus 1 gratis.
7: Caramba.
5: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
8: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied?
9: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Ga niet stoppen met zingen.
10: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
11: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
12: Echt zalig, ze al die films en series, Benjen.
11: Hoe praat jij nu?
12: Om nog meer te kunnen streamen, speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
11: Vind je vrouw dat niet lastig?
12: Ja, die zei dat ik sowieso anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
13: Mobile Vikings.
11: Play it smart.
14: Dit is Joe 80s and 90s.

0: Maximus presenteert. Beleef de wereld anders.
1: Hallo, met de politie? Het is om te melden dat er hier al 3 dagen een grijze camionet voor het museum staat.
2: Dat is toch verdacht? Oh, ze komen juist allemaal buiten.
1: Allemaal in overal. Daar staat een logo op. Het schilderken. Ah, oei. Pardon, excuseer. Nee, niet goed gezien.
0: Schilderwerken of een schilderij stelen? Beleef de wereld anders met Berlin Seizoen 2. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand. 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
3: De maand juni. Geweldige maand. In juni is de natuur op haar bloeist. De zon eindelijk op haar straalst. Sproeten op hun sproetst. De broeken op hun shortst. En in juni zijn de nieuwe modellen van Peugeot op hun modelst. En de promoties op hun wauwst.
4: Profiteer in juni tijdens de Peugeot Days van uitzonderlijke voorwaarden op alle modellen. Zoals €7000 overnamepremie bovenop de waarde van je wagen bij aankoop van een SUV. Inclusief 8 jaar Peugeot Care garantie. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
0: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
5: Knaldi! Nu bij Aldi 50% korting op perziken. Dat is 750 gram voor de knaldiprijs van maar €2. Aldi, altijd slim.
6: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 12 uur.
7: Goedemiddag. Op het assiseproces over de aanrijding in Strepy 4 jaar geleden eist het Openbaar Ministerie 27 jaar cel voor de bestuurder. De man werd vorige week schuldig verklaard aan 7-voudige opzettelijke doodslag en 79 pogingen tot doodslag, omdat hij 3 jaar geleden aan hoge snelheid inreed op een groep carnavalisten terwijl hij onder invloed was. Zijn passagier is veroordeeld voor schuldig verzuim. Voor hem vraagt het ministerie 2 jaar celstraf. Deze namiddag gaat de jury opnieuw in beraad om te beslissen welke straffen de 2 krijgen. Morgen weten we dan wat dat heeft opgeleverd. Benzine tanken wordt morgen weer goedkoper, een goede 5 cent per liter. De prijs voor een liter benzine 95 daalt naar maximaal €1,82 per liter. Dat is het laagste in 3 maanden. Benzine 98 kost morgen nog maximaal €1,89 aan de pomp. En dat komt wellicht door de deal tussen de VS en Iran, waardoor olie weer makkelijker toegankelijk gaat worden. Diesel is vanaf vandaag al goedkoper. Op dit moment zitten de leiders van de G7-landen, de 7 belangrijkste wereldeconomieën, samen in Evian in Frankrijk. Ze praten er samen met de Oekraïense president Zelensky over de oorlog in zijn land. Deze namiddag staat dan de oorlog in het Midden-Oosten op het programma, zegt politiek journalist Jelle Frenke.
8: Vanmiddag sluiten er andere leiders aan bij de G7-leiders, leiders van Qatar, Verenigde Arabische Emiraten en Egypte. En zij zullen spreken over de situatie in het Midden-Oosten. En mogelijk geeft Trump dan wat meer duidelijkheid over wat er exact in dat voorakkoord staat dat hij met Iran gesloten heeft.
7: In dat akkoord staat onder meer dat de straat van Hormuz heropent. Het wordt vrijdag ondertekend in Zwitserland. Na de ondertekening van dat principeakkoord starten dan de onderhandelingen over een definitief akkoord. Dat meldt de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken. Een definitief akkoord moet dan binnen de 60 dagen op tafel liggen. Iran benadrukt wel opnieuw dat Israël dan wel moet stoppen met zijn aanvallen op Libanon. En onze Rode Duivels hebben met hun gelijkspel tegen Egypte meegezorgd voor een unicum op het WK. Want het is nog nooit eerder gebeurd dat alle wedstrijden op 1 speeldag op een gelijkspel zijn geëindigd. Dus naast Egypte-België eindigden ook Spanje, Kaapverdië, Saudi-Arabië, Uruguay en Iran-Nieuw-Zeeland op een ex-aequo. En als je graag een glaasje wijn drinkt bij je eten, moet je eens bij restaurant Vintage in Kontich gaan. Want dat heeft een internationale prijs gewonnen voor beste wijnkaart ter wereld. En dat is niet helemaal een verrassing, want de sommelier werd vorig jaar nog verkozen tot sommelier van het jaar. De meest bijzondere flessen op de kaart komen uit Californië, Zuid-Afrika en Japan. De wolken trekken stilaan weg en het wordt droger en zonniger tot 25 graden. Morgen doen we er nog een graadje bij en meer zon. De dagen nadien wordt het tropisch warm tot 30 graden, maar is er ook wel kans op onweersbuien.
6: Dit is Joe

0: Voor voeten die gezien mogen worden, ga je beter naar Kruidvat. Nu, alle voetverzorging tweede aan halve prijs. Kies een mix.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd verrezen.
2: Dan groot nieuws voor alle fans van 10 om te zien.
3: Absoluut Willy, want we gaan back to the 90s.
1: 10 om te zien.
2: Terug naar hoe het ooit begon met de grootste hits en artiesten van toen live in concert.
3: En daarom zetten we de iconische 10 om te zien tent neer, midden in de Afasdoom.
2: Wil jij meekomen zingen en feesten met Isabelle A, X-Session, Toast en nog veel meer iconische artiesten van toen?
3: Kom dan op vrijdag 13 november naar 10 om te zien Back to the 90s in de Afasdoom in Antwerpen. En ga naar 10omtezienlive.be voor meer info en tickets.
2: Dan, ik denk dat ik nog wat outfits heb van toen die ik kan bovenhalen.
3: Oké, ik ben heel benieuwd, Willy.
4: Go Yellow!
5: Tot 21 juni krijg je bij Telenet voor je zaak tot 3 mobiele abonnementen gratis bij je internet. En dat een heel jaar lang.
6: Wat? Nog maar tot 21 juni?
5: Yep.
6: Oei, dan moet ik rap zijn.
5: Go for info naar telenet.be.
7: IKEA-tip van de week. Ruik je dat? Het is zomer. Deze zaterdag is het IKEA Family Day. Met een grote rommelmarkt, zalige foodtrucks en veel plezier. Jij komt toch ook?
8: IKEA.
7: Meer info op IKEA.be.
9: Lotto is op zoek naar stembanden. Stembanden om onze rode duivels mee naar de winst te schreeuwen.
10: We love you Belgium!
9: En die ook schreeuwen als ze horen dat er 1 miljoen euro extra in de jackpot zit.
11: Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 3 miljoen 500.000 euro. Lotto.
9: Omdat het kan.
12: Nu krijgt u bij Midas 1 jaar pechverhelping in België en in het buitenland bij aankoop van een merkonderhoud. Info en voorwaarden op midas.be.
13: Midas, je kan altijd vooruit.
14: Joe

0: Carlas vervangt.
1: Sterretje, bij Carlas herstellen we het in 45 minuten. En als extraatje krijg je deze maand een gratis bandenpomp cadeau. Maak snel een afspraak op carlas.be voor de beste service en een gratis bandenpomp.
0: Carlas herstelt, Carlas vervangt.
2: Info en voorwaarden op carlas.be.
3: Bij Midas is alles duidelijk, zelfs als het ingewikkeld lijkt.
4: Oh, dat komt goed uit, want als ik stop voor het rood, dan doet mijn auto...
5: Ja, maar ik hoor het al, dat zijn uw remblokken.
4: Ja, zit er zeker, want het is echt...
5: Zeker uw remblokken, maar we kijken dan meteen naar.
4: Ah, en wat kost dat ongeveer?
5: We maken eerst een offerte op en dat is hetzelfde bedrag als op uw factuur.
4: Ah.
6: Midas, je kan altijd vooruit.
4: Ah, New York, zalig. Oh, schat, waar is ons hotel juist?
7: Ah, ik zal het eens opzoeken.
4: Nee, niet doen. Nee, hey, de seconddata, dat kost hier €20, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
7: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
4: Ah, oh, top hè, die Kate.
8: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kedit, KBC, beweegt met je mee.
9: De ketelaren voor De Bruyne. Geweldige goal!
10: Haarlem zet je in het spoor van de Rode Duivels op het WK.
9: Heerlijk in de kruis.
10: Beleef elke wedstrijd live in ons matchcenter. Krijg updates van op en naast het veld. En dagelijks scherpe analyses van Mark de Grijze en Toby Alderweireld.
9: Goku, score!
10: Mis geen bal van het WK voetbal bij Haarlem. Lees nu 6 weken voor €15. Stopt vanzelf. Ga naar haarlem.be/promo. 3, 2, 1.
11: Je verpakkingsafval sorteren in je bedrijf? Dat is makkelijker dan je denkt. Surf naar iksorteerinmijnbedrijf.be en ga naar huis met onze startpremie.
12: Sorteren kan je zo meteen.
10: Volg alles over het WK en de Rode Duivels. Download nu gratis de HLN-app.
13: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
14: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
13: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
15: Voordelig en beschermd de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming, 1 plus 1, gratis. Mooi weer van...
16: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
17: Ruby Red Tomaten van Bellorta. De smaak van hier om samen van te genieten.
18: Bellorta, Bellorta, verbonden door smaak.
19: Knaldi.
20: Nu bij Aldi, 50% korting op perziken. Dat is 750 gram voor de knaldiprijs van maar €2. Aldi, altijd slim.
21: Je hebt deals en je hebt TUI-deals. Deze week 8 dagen Spanje voor minder dan €599 per persoon. Boek nu bij TUI.
22: Dit is Joe 80s and 90s.

0: Telenet weten we dat je als wedding planner soms dit telefoontje krijgt.
1: Ja, in de bloemen die zouden we dan moeten matchen met ons EVI-chameleon.
2: Groen! Oh nee, wacht! Blauw!
0: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak.
2: Ja, geel!
0: Ontdek het op telenet.be/voor je zaak. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminus.be.
3: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 1 uur.
4: Goedemiddag. Europese lidstaten mogen flitsverklikkers zoals Coyote of Waze verbieden. Dat heeft het Europese Hof van Justitie beslist. Frankrijk wilde zo'n verklikkers bannen, maar Coyote stapte daartegen naar de Raad van State. Die trok op haar beurt naar het Hof van Justitie om advies te vragen. In Zwitserland bijvoorbeeld zijn zo'n flitsverklikkers al jaren verboden. In ons land mag je ze wel gebruiken. Een onbekende heeft 21,5 miljoen euro geboden op de terreinen van ex-busbouwer Van Hol in Lier. De termijn om te bieden is voorbij. De startprijs voor de gronden was 20 miljoen euro. Ook de Vlaamse overheid had geboden, maar is dus niet de koper. Wie wel, dat is dus een vraagteken. Op dit moment zitten de leiders van de G7-landen, dat zijn de 7 belangrijkste wereldeconomieën, samen in Evian in Frankrijk. Ze praten er samen met de Oekraïense president Zelensky over de oorlog in zijn land. Deze namiddag staat de oorlog in het Midden-Oosten op het programma, zegt politiek journalist Jelle Frenke.
5: Vanmiddag sluiten er andere leiders aan bij de G7-leiders, leiders van Qatar, Verenigde Arabische Emiraten en Egypte. En zij zullen spreken over de situatie in het Midden-Oosten. En mogelijk geeft Trump dan wat meer duidelijkheid over wat er exact in dat voorakkoord staat dat hij met Iran gesloten heeft.
4: In dat akkoord staat onder meer dat de straat van Hormuz heropent. Het wordt vrijdag ondertekend in Zwitserland. Na die ondertekening van dat principeakkoord starten de onderhandelingen over een definitief akkoord. Dat meldt de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken. Het definitieve akkoord moet dan binnen de 60 dagen op tafel liggen. Iran benadrukt wel opnieuw dat Israël dan wel moet stoppen met zijn aanvallen op Libanon. De zussen Venus en Serena Williams gaan samen dubbelen op het toernooi van Wimbledon. Dat heeft de organisatie bevestigd. De zussen wonnen samen al 6 keer het dubbelspel in Wimbledon. Maar Serena Williams is nog maar net aan haar tenniscomeback begonnen na 4 jaar pauze. Onze Rode Duivels hebben met hun gelijkspel tegen Egypte meegezorgd voor een unicum op het WK. Het is nog nooit eerder gebeurd dat alle wedstrijden op 1 speeldag op een gelijkspel zijn geëindigd. Dus naast Egypte-België eindigden ook Spanje, Kaapverdië, Saudi-Arabië, Uruguay en Iran, Nieuw-Zeeland op een ex-aequo. En het Belgische chocolademerk Neuhaus trekt naar India. Het opent daar zijn allereerste winkel op de luchthaven van Mumbai. Neuhaus richt zijn pijlen al maar meer op het buitenland. Vorig jaar opende Neuhaus zijn 16e winkel in de VS en ook in Jordanië ging een nieuwe winkel open. Wereldwijd zijn er 90 Neuhaus-winkels. De wolken trekken stilaan weg en het wordt droger en zonniger tot 25 graden. Morgen doen we er nog een graadje bij, ook meer zon. De dagen nadien tropisch warm tot 30 graden, maar ook wel kans op onweersbuien.
3: Dit is Joe E.

0: Proximus presenteert. Beleef de wereld anders.
1: Excuse me.
2: Ja.
1: Die paardenkoets zal voor mij zijn. The Duke heeft u gestuurd, vermoed ik? Ik wist wel dat hij zou toegeven. U bent hier toch voor mij, hè?
2: Ai, nee. Ik ben hier voor de trouw van Lucas en Charlotte.
0: Droomhuwelijk of dromen over Bridgerton. Beleef de wereld anders met Bridgerton seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
3: Al 60 jaar vindt u bij Auto 5 producten en diensten tegen de beste prijs. Profiteer nu van de btw-vrijstelling op Castrol motorolie. Zoals de Castrol 5W30 5 liter fles voor €57,84 in plaats van €69,99. Aanbod geldig tot en met 12 juli. Zie voorwaarden in onze centra en op auto5.be. Auto
4: 5. Bij Engie weten we dat er veel manieren zijn om je energie aan te pakken. Bijvoorbeeld met een coach.
5: Adem uit, Lucy. Ja. En nog.
4: Gelukkig kan je bij Engie je energieverbruik opvolgen in de Smart App. En op elk moment je voorschot aanpassen.
5: Ja, blijf gaan.
4: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
6: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we...
7: Promo koken.
8: Taco met kip en...
6: Avocado. Want die zijn nu 2 avocados kopen plus 1 gratis.
8: Caramba.
6: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven.
9: IKEA-tip van de week. Ruik je dat? Het is zomer. Deze zaterdag is het IKEA Family Day. Met een grote rommelmarkt, zalige foodtrucks en veel plezier. Jij komt toch ook?
10: IKEA.
11: IKEA.
12: IKEA.
9: Meer info op IKEA.be.

0: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
1: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
0: Hoe praat jij nu?
1: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
0: En vind je vrouw dat niet lastig?
1: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
2: Mobile Vikings.
0: Play it smart.
3: In mode draait alles om trends. Maar bij Zip volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij Zip vanaf nu elke dag solden, ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zip.be.
4: Kiezen voor een ruime gezinswagen of voor een stoere SUV? Geen compromissen. Met de Kia Sportage Black Edition. Al het beste van de Sportage, maar met zwarte designaccenten. En of je nu kiest voor benzine of hybride, altijd voorzien van de allernieuwste technologieën. Kom langs bij je Kia-verdeler. En geniet op de Sportage van een tijdelijk klantenvoordeel tot €8.500. Ook op de speciale serie Black Edition.
5: Kia. Movement that inspires.
4: Voorwaarden op kia.be.
6: Voor voeten die gezien mogen worden, ga je beter naar Kruidvat. Nu, alle voetverzorging, tweede aan halve prijs. Kies een mix.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Lidl pakt deze week groot uit. Grote deals voor klein geld. Zoals wit of bruin vierkant brood voor maar 99 cent. Varkensburgers voor maar €1,99. Avocado voor maar 99 cent. En nog veel meer. Lidl, dat kan tellen.
9: Kissie, Kendo, lekker lang opladen. Kissie, want alleen nu powerbanks van onder andere Anker en Belkin tot 25% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
10: Bij Midas is alles duidelijk, zelfs als het ingewikkeld lijkt.
11: Ja, want als ik aan dat knopje draai, dan doet mijn auto...
10: Ah ja, maar dat kennen we. Ja, zet het knopje maar uit hoor, mevrouw. Voilà, dat is het airco-systeem, maar daar kennen wij alles van.
11: Ah, wat doen we dan?
10: Niet zonder uw akkoord. Eerst een diagnose, dan een offerte en u beslist.
11: Ah.
12: Midas, je kan altijd vooruit.
13: Joe, 80s en 90s.

0: voordelig en beschermt de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming, 1 plus 1, gratis. Mooi weer van...
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van Zeemeer Zakenman.
3: Ik kies Unlimited Internet.
2: En 5G.
3: Deal. Zo doe ik als Zeemeer Zakenman nog meer zaken. Man.
2: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
4: Go Yellow!
5: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
6: Yes, of Corsa.
5: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
6: Yes.
5: Vanaf €179 per maand in Lease & Go?
6: Yes.
5: En tot 8 jaar speciale garantie?
6: Yes.
5: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
7: Nu bij Aldi 33% korting op Belgische kippenborstfilet. Dat is 600 gram voor de knaldieprijs van maar €5. Aldi, altijd slim.
8: Amai, zalige sushi hier in Tokio, schat. En voor maar 4000 yen.
9: 4000?
8: Ça va toch, dat is €20.
9: Ah ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dat voor maar al vis.
8: Hey Kate, voor vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
10: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot €1500 per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
4: Go Yellow!
2: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
11: Echt? Een heel jaar?
2: Ja, echt. Go for info naar telenet.be.
12: Dit is Joe 80s and 90s. Het nieuws van 2 uur.
13: Goedemiddag. Europese lidstaten mogen flitsverklikkers zoals Coyote of Waze verbieden. Dat heeft het Europese Hof van Justitie beslist. Frankrijk wilde zo'n verklikkers verbannen, maar Coyote stapte daartegen naar de Raad van State. En die trok op haar beurt dan naar het Hof van Justitie om advies te vragen. In Zwitserland bijvoorbeeld zijn zo'n flitsverklikkers al jaren verboden. In ons land mag je ze wel nog gebruiken. Een onbekende heeft €21,5 miljoen geboden op de terreinen van ex-busbouwer Van Hool in Lier. De termijn om te bieden is voorbij. De startprijs voor de gronden was €20 miljoen. Ook de Vlaamse overheid had geboden, maar is dus niet de koper. Wie wel, dat is dus een vraagteken. Tennis dan. De zussen Venus en Serena Williams gaan samen dubbelen op Wimbledon. Dat heeft de organisatie bevestigd. Ze wonnen samen al 6 keer het dubbelspel op Wimbledon. Serena Williams is toch maar pas terug begonnen met spelen na een tennispauze van 4 jaar. En de Braziliaanse stervoetballer Neymar heeft gescoord. Niet op het WK, wel bij zijn vrouw, want die is opnieuw zwanger. Neymar wordt voor de 5e keer papa. Dat heeft zijn vrouw bekendgemaakt in een video op YouTube. Het is hun 3e kind samen, het 3e meisje. Neymar is 34. Hij grapte al dat hij met zijn dochters de Spice Girls kan nadoen. De wolken trekken stilaan weg en het wordt droger en zonniger tot 25 graden. Morgen doen we er nog een graadje bij en meer zon. De dagen nadien tropisch warm tot 30 graden, maar wel kans op onweersbuien dan.
12: Dit is Joe

0: de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken.
2: Taco met kip en...
0: Avocado. Want die zijn nu 2 avocados kopen plus 1 gratis.
2: Caramba.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
3: Ang, groot nieuws voor alle fans van 10 om te zien.
4: Absoluut Willy, want we gaan back to the 90s. 10 om
3: te zien. Terug naar hoe het ooit begon met de grootste hits en artiesten van toen live in concert.
4: En daarom zetten we de iconische 10 om te zien tent neer, midden in de Afas Dome.
3: Wil jij meekomen zingen en feesten met Isabelle A, X-Session, Toast en nog veel meer iconische artiesten van toen?
4: Kom dan op vrijdag 13 november naar 10 om te zien Back to the 90s in de Afas Dome in Antwerpen. En ga naar 10omtezienlive.be voor meer info en tickets.
3: Ann, ik denk dat ik nog wat outfits heb van toen die ik kan bovenhalen.
2: Oké, ik ben heel benieuwd, Willy.
5: Nu krijgt u bij Midas 1 jaar pechverhelping in België en in het buitenland bij aankoop van een merkonderhoud. Info en voorwaarden op midas.be.
6: Midas, je kan altijd vooruit.
7: Joe,

0: Bij Engie weten we dat er veel komt kijken bij een verhuis. Er zijn altijd zij die last minute annuleren.
1: Bon, de Nico komt niet.
0: Zij die het vergeten.
1: Els, waar zei jij?
0: En zij die vergeten te annuleren.
1: Zeg, iemand een dom gehoord?
0: Bij Engie mag je gerust zijn. Wij regelen zelf de verhuis van je energiecontract.
1: Ah, zalig.
0: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
2: Ah, New York, zalig. Oh, schat, ik heb al eens ons hotel just.
3: Oh, ik zal het eens opzoeken.
2: Nee, niet doen. Nee, hé, de secondata, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
3: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
2: Ah, top hè, die Kate.
4: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate it. KBC. Beweegt met je mee. Dit is
5: Joe 80s and 90s.

0: deze week groot uit. Grote deals voor klein geld. Zoals wit of bruin vierkant brood voor maar 99 cent. Varkensburgers voor maar 1,99 euro. Avocado voor maar 99 cent. En nog veel meer. Lidl, dat kan tellen.
1: Leg het op, laat het op, werkt de topstroom. Leg het op, laat het op, werkt de topstroom.
2: Ja, een oude gsm die je niet meer gebruikt. Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom. Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
3: Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminus.be.
4: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 3 uur.
5: Goedemiddag. Rusland zou een akkoord moeten sluiten met Oekraïne. Dat heeft Amerikaans president Trump gezegd in de marge van de G7-top in Frankrijk. Daar ging het deze ochtend over de oorlog in Oekraïne. Amerikaans president Trump en Oekraïns president Zelensky gaan er ook nog samen zitten voor de eerste keer sinds december. Het wordt een belangrijke ontmoeting, zegt politiek journalist Jelle Frenke, die het daar volgt.
6: De Europese leiders hopen dat Trump zich weer vol achter Oekraïne gaat scharen hier. Zij vinden dat de vredesvoorstellen die hij gedaan heeft te veel in het voordeel waren van Rusland en willen Trump nu op andere gedachten zien te krijgen. En wat ook speelt natuurlijk is dat de Europese Unie een plaats wil krijgen aan de onderhandelingstafel.
5: Deze namiddag staat de oorlog in het Midden-Oosten op het programma. In Nieuwpoort is vanmorgen een fietser van 36 overleden bij een verkeersongeval. Hij werd door een auto aangereden en viel. Alle hulp kwam te laat. Een verkeersdeskundige onderzoekt nog hoe het ongeval precies kon gebeuren. In Potsdam in Duitsland zijn vanochtend duizenden mensen geëvacueerd nadat er een bom uit de Tweede Wereldoorlog werd gevonden. De bom werd gevonden tijdens werken in het centrum van de stad. Het ding woog zo'n 250 kilogram. De ontmijningsdienst heeft de bom intussen ontmanteld, maar de inwoners kunnen nog niet naar huis. De ontmijningsdienst bekijkt of er nog gevaar is. Een droge en zonnige namiddag bij maxima tot 25 graden. Morgen ook geregeld zon en tot 26 graden. De dagen daarna wordt het tropisch warm met op vrijdag maxima boven 30 graden. Maar ook wel kans op stevige onweersbuien dan.
4: Dit is Joe 80s en

0: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
1: Yes, of Corsa.
0: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
1: Yes.
0: Vanaf €179 per maand in lease and go?
1: Yes.
0: En tot 8 jaar speciale garantie?
1: Yes.
0: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
2: Bij Kruidvat verdient jouw glimlach de beste zorg aan de beste prijs. Nu, veel Oral-B opzetborstels, 1 plus 1, gratis.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Proximus presenteert, beleef de wereld anders.
5: Hallo, met de politie? Het is om te melden dat er hier al 3 dagen een grijze camionet voor het museum staat.
6: Dat is toch verdacht? Oh, ze komen juist allemaal buiten.
5: Allemaal in overal. Er staat een logo op. Het schilderken. Ah, oei. Pardon, excuseer. Nee, niet goed gezien.
4: Schilderwerken of een schilderij stelen? Beleef de wereld anders. Met Berlin seizoen 2. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand. 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
7: IKEA-tip van de week. Ruik je dat? Het is zomer. Deze zaterdag is het IKEA Family Day. Met een grote rommelmarkt, zalige foodtrucks en veel plezier. Jij komt toch ook?
8: IKEA.
7: Meer info op ikea.be.
9: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
10: Promo koken.
11: Taco met kip en...
9: Avocado. Want die zijn nu 2 avocados kopen plus 1 gratis.
11: Caramba.
9: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
12: Joe, 80s and 90s.

0: 2, 1.
1: Je verpakkingsafval sorteren in je bedrijf? Dat is makkelijker dan je denkt. Surf naar iksorteerinmijnbedrijf.be en ga naar huis met onze startpremie.
0: Sorteren kan je zo meteen.
2: Bij Midas is alles duidelijk, zelfs als het ingewikkeld lijkt.
3: Ja, want als ik aan dat knopje draai, dan doet mijn auto...
4: Ah ja, maar dat kennen we. Ja, zet het knopje maar uit hoor, mevrouw. Voilà, dat is het airco-systeem, maar daar kennen wij alles van.
3: Ah, wat doen we dan?
4: Niet zonder uw akkoord. Eerst een diagnose, dan een offerte en u beslist.
3: Ah.
5: Midas, je kan altijd vooruit.
6: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
7: Sterretje of barst in je auto ruit? Nu gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging bij Carglass. Maak nu je afspraak op carglass.be en krijg een gratis bandenpomp.
8: Info en voorwaarden op carglass.be.
9: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
10: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu zie je appjes aan het updaten.
9: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
11: Nu bij Aldi 50% korting op perziken. Dat is 750 gram voor de knaldiprijs van maar €2. Aldi, altijd slim.

0: maand juni. Geweldige maand. In juni is de natuur op haar bloeist. De zon eindelijk op haar straalst. Sproeten op hun sproetst. De broeken op hun shortst. En in juni zijn de nieuwe modellen van Peugeot op hun modelst. En de promoties op hun wauwst.
1: Profiteer in juni tijdens de Peugeot Days van uitzonderlijke voorwaarden op alle modellen. Zoals €7000 overnamepremie bovenop de waarde van je wagen bij aankoop van een SUV. Inclusief 8 jaar Peugeot Care garantie. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
2: Lotto is op zoek naar stembanden. Stembanden om onze rode duivels mee naar de winst te schreeuwen. We love you Belgium! En die ook schreeuwen als ze horen dat er 1 miljoen euro extra in de jackpot zit. Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van €3.500.000. Lotto. Omdat het kan.
3: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht? Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht met een nieuw inzicht? Doen we wel. Argenta.
4: Zo simpel kan het zijn.
5: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar €47 per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
6: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
5: Hoe praat jij nu?
6: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
5: En vind je vrouw dat niet lastig?
6: Ja, die zei dat ik sowieso anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
5: Mobile Vikings. Play it smart.
7: Je hebt deals. En je hebt TUI Deals. Deze week 8 dagen Spanje voor minder dan €599 per persoon. Boek nu bij TUI.
8: Dit is Joe 80s and 90s. Het nieuws van 4 uur.
9: Goedemiddag. Op het wetenschapspark in Diepenbeek in Limburg zijn de hulpdiensten massaal aanwezig voor een gaslek. Het ontsnappende gas kan mogelijk dodelijk zijn als je het zou inademen. Daarom werd uit voorzorg een ruime veiligheidszone ingesteld. De toegangsweg is ook afgesloten. Het is niet duidelijk of er slachtoffers zijn en om welk gas het precies gaat. Dat wordt nu onderzocht. In de VS heeft de FBI een grote terreuraanslag verijdeld op het verjaardagsfeest van afgelopen zondag van president Trump. Dat meldde Amerikaanse media. De verdachte wilde toeslaan tijdens het vechtsportgala aan het Witte Huis. Nadien wilden ze ook het Witte Huis zelf bestormen. De FBI heeft intussen 5 verdachten opgepakt. En op de G7-top in Frankrijk heeft de Oekraïense president Zelensky even gepraat met Amerikaans president Trump en Amerikaans buitenlandminister Rubio. Wat er precies is besproken is niet duidelijk. Eerder vandaag hadden de G7-leiders het samen al over de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. En later vandaag zitten Trump en Zelensky nog apart samen, voor de eerste keer sinds december. Het wordt een belangrijke ontmoeting, zegt politiek journalist Jelle Franke, die het daar volgt voor ons.
10: De Europese leiders hopen dat Trump zich weer vol achter Oekraïne gaat scharen hier. Zij vinden dat de vredesvoorstellen die hij gedaan heeft te veel in het voordeel waren van Rusland en willen Trump nu op andere gedachten zien te krijgen. En wat ook speelt natuurlijk is dat de Europese Unie een plaats wil krijgen aan de onderhandelingstafel.
9: Trump zei al dat Rusland een akkoord zou moeten sluiten met Oekraïne. Het wordt een droge en zonnige namiddag bij maxima tot 25 graden. Morgen ook geregeld zon en tot 26 graden. De dagen daarna wordt het tropisch warm, met op vrijdag maxima boven de 30 graden. Maar wel kans op stevige onweersbuien dan.
8: Dit is Joe 80s and 90s.

0: In mode draait alles om trends. Maar bij Zep volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij Zep vanaf nu elke dag solden. Ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zep.be.
1: Ruby Red Tomaten van Bellorta. De smaak van hier om samen van te genieten.
2: Bellorta, Bellorta, verbonden door smaak.
3: Nu krijgt u bij Midas 1 jaar pechverhelping in België en in het buitenland bij aankoop van een merkonderhoud. Info en voorwaarden op midas.be.
4: Midas, je kan altijd vooruit.

0: bellen. Kom weer niet weg, Ringelbel.
1: Zegt jouw oude console game over? Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
2: Ricci, citroen met framboos.

0: Zuigeland.
1: Richie, Belgische hit uit de 60s, nu helemaal terug met een natuurlijke remix.
2: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
3: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
4: Joe, 80s and 90s.

0: naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
1: Word nu Luminous Comfy en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminous.be.
2: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 5 uur.
3: Goedemiddag. Er is dan toch geen gas vrijgekomen op het wetenschapspark van de Universiteit Hasselt in Diepenbeek in Limburg. Eerder was er sprake dat daar een giftig gas was ontsnapt, maar het zou gaan om een fout in het detectiesysteem. Dat zegt burgemeester Rick Krikkels.
4: Loos alarm in Diepenbeek. Daar is een detector die heeft een signaal gegeven dat er giftige gassen zouden zijn vrijgekomen. Paniek uitgebroken, mensen zijn naar buiten gegaan, de brandweer is gecontacteerd, die zijn dan binnen geweest. Maar wat blijkt, dat er geen gassen ontsnapt zijn, maar dat die detector een soort signaal gegeven heeft.
3: Er is dus ook geen sprake van slachtoffers. De detector die een verkeerssignaal gaf, wordt nu hersteld. In de haven van Antwerpen is vandaag de campagne Port Aware gelanceerd. Dat is een initiatief van de overheidsdienst Mobiliteit en het Nationaal Drugscommissariaat om het havenpersoneel weerbaarder te maken tegen drugscriminelen. Websites en video's moeten ervoor zorgen dat arbeiders verdachte situaties sneller herkennen, zegt justitieminister Annelies Verlinde.
5: Het begint vaak heel subtiel met een ogenschijnlijk onschuldige vraag, met een klein signaal. En het is belangrijk dat men alles wat verdacht is kan melden. Omdat we al die informatie nodig hebben om die strijd tegen de georganiseerde criminaliteit echt op te drijven. Zij zijn bijzonder wendbaar, ze beschikken over heel veel geld. Dus moeten wij samen, publieke en private sector, werken om ervoor te zorgen dat we die criminelen te snel af kunnen zijn.
3: Werknemers kunnen verdachte situaties melden via het platform Portwatch dat al langer bestaat. Onze federale politie heeft samen met de Franse politie een Albanese criminele bende opgerold. Het gebeurde tijdens een onderzoek naar internationale drugssmokkel. De criminelen vervoerden drugs van ons land naar Frankrijk. Ze gebruikten daarvoor een ondergrondse parkeergarage in Zaventem om auto's vol te laden met drugs. De politie deed 15 huiszoekingen. In ons land werden 5 mensen opgepakt. De onderzoeksrechter heeft hen aangehouden. In de VS heeft de FBI een grote terreuraanslag verijdeld op het verjaardagsfeest van afgelopen zondag van president Trump. Dat meldde Amerikaanse media. De verdachte wilde toeslaan tijdens het vechtsportgala aan het Witte Huis. Nadien wilden ze het Witte Huis zelf ook bestormen. De FBI heeft intussen 5 verdachten opgepakt. En goed nieuws voor wie zin heeft in een frisse duik deze zomer. Want 96% van de badplaatsen in Europa voldoen aan de Europese kwaliteitsnormen. Dat blijkt uit het jaarlijks rapport van het Europese Milieuagentschap. In meer dan 8 op de 10 badplaatsen is het water zelfs van uitstekende kwaliteit. Ons land doet het daarin iets slechter, met net geen 7 op de 10 badplaatsen. Cyprus scoort het beste, daar is al het zwemwater van uitstekende kwaliteit. Het blijft nog lang zonnig bij maximaal tot 25 graden. Later vannacht meer wolken en het koelt af tot zo'n 15 graden. Morgen opnieuw geregeld zon en tot 26 graden. De dagen daarna wordt het tropisch warm met op vrijdag maximaal boven de 30 graden. Maar wel kans op stevige onweersbuien dan.
2: Dit is Joe 80s en 90s.

0: Prime Days van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
1: Ontdek van 23 tot en met 26 juni exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
2: Een groot nieuws voor alle fans van 10 om te zien.
3: Absoluut Willy, want we gaan back to the 90s. 10 om
2: te zien. Terug naar hoe het ooit begon met de grootste hits en artiesten van toen live in concert.
3: En daarom zetten we de iconische 10 om te zien tent neer, midden in de AFAS Dome.
2: Wil jij meekomen zingen en feesten met Isabelle A, X-Session, Toast en nog veel meer iconische artiesten van toen?
3: Kom dan op vrijdag 13 november naar 10 om te zien back to the 90s in de AFAS Dome in Antwerpen.
2: Een groot nieuws voor alle fans van 10 om te zien.
3: Absoluut Willy, want we gaan back to the 90s.
2: We zingen en feesten met Isabelle A, X-Session, Toast en nog veel meer iconische artiesten van toen.
3: Kom dan op vrijdag 13 november naar 10 om te zien back to the 90s in de AFAS Dome in Antwerpen. En ga naar 10omtezienlive.be voor meer info en tickets.
2: Ann, ik denk dat ik nog wat outfits heb van toen die ik kan bovenhalen.
4: Oké, ik ben heel benieuwd, Willy.
5: Bij Engie weten we dat er veel manieren zijn om je energie aan te pakken. Bijvoorbeeld met een coach.
6: Adem uit, Lucy. Ja. En nog.
5: Gelukkig kan je bij Engie je energieverbruik opvolgen in de Smart App. En op elk moment je voorschot aanpassen.
6: Ja, blijf gaan.
5: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
7: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we...
8: Promo koken.
4: Taco met kip en...
7: Avocado. Want die zijn nu 2 avocados kopen plus 1 gratis.
4: Caramba.
7: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven.
9: Proximus presenteert. Beleef de wereld anders.
10: Excuse me. Die paardenkoets zal voor mij zijn. The Duke heeft u gestuurd, vermoed ik. Ik wist wel dat hij zou toegeven. U bent hier toch voor mij, hè?
11: Ai, nee. Ik ben hier voor de trouw van Lucas en Charlotte.
9: Droomhuwelijk of dromen over Bridgerton. Beleef de wereld anders met Bridgerton seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible. Kiezen voor een ruime gezinswagen of voor een stoere SUV? Geen compromissen. Met de Kia Sportage Black Edition. Al het beste van de Sportage, maar met zwarte designaccenten. En of je nu kiest voor benzine of hybride, altijd voorzien van de allernieuwste technologieën. Kom langs bij je Kia-verdeler. En geniet op de Sportage van een tijdelijk klantenvoordeel tot €8,500. Ook op de speciale serie Black Edition.
12: Kia. Movement that inspires.
9: Voorwaarden op kia.be.
13: Van Mossel presenteert Summer Specials. Geniet deze zomer van superscherpe private lease tarieven op snel leverbare wagens. En als je een private lease contract afsluit met verzekering, onderhoud en taksen inbegrepen, dan krijg je 2 plopsa Europassen cadeau. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.

pakt deze week groot uit. Grote deals voor klein geld. Zoals wit of bruin vierkant brood voor maar 99 cent. Varkensburgers voor maar 1,99 euro. Avocado voor maar 99 cent. En nog veel meer. Lidl, dat kan tellen.

0: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 6 uur.
1: Goedenavond. De bemiddelingsgesprekken bij bagageafhandelaar Avia Partner hebben niets opgeleverd, dat melden de vakbonden. Volgens de Socialistische Vakbond heeft een deel van de werknemers ook opnieuw het werk neergelegd. Maar de impact zou minder groot zijn dan gisteren. Toen zorgde de spontane staking voor lange wachtrijen aan de check-in-balies op Brussels Airport. Er is dan toch geen gas vrijgekomen op het wetenschapspark van de Universiteit Hasselt in Diepenbeek in Limburg. Eerder was er sprake dat daar een giftig gas was ontsnapt, maar het zou gaan om een fout in het detectiesysteem. Dat zegt burgemeester Rick Krikkels.
2: Loos alarm in Diepenbeek. Er is een detector die heeft een signaal gegeven dat er giftige gassen zouden zijn vrijgekomen. Paniek uitgebroken, mensen zijn naar buiten gegaan, de brandweer is gecontacteerd, die zijn dan binnen geweest. Maar wat blijkt, dat er geen gassen ontsnapt zijn, maar dat die detector een fout signaal gegeven heeft.
1: Er is dus ook geen sprake van slachtoffers. De detector die een verkeerd signaal gaf, wordt nu hersteld. In de haven van Antwerpen is vandaag een campagne gelanceerd om havenarbeiders te helpen om criminele recruteringspogingen te herkennen en ook te melden. Drugscriminelen spreken de werknemers vaak subtiel aan. Websites en video's moeten er nu voor zorgen dat ze verdachte situaties sneller herkennen, zegt justitieminister Annelies Verlinde.
3: Het begint vaak heel subtiel met een ogenschijnlijk onschuldige vraag, met een klein signaal. Mensen die in hun havenuniform buiten de werkuren nog zichtbaar zijn, worden aangesproken. En het is belangrijk dat men alles wat verdacht is kan melden. Omdat we al die informatie nodig hebben om die strijd tegen de georganiseerde criminaliteit echt op te drijven.
1: Winkels moeten geen verplichte sluitingsdag meer hebben. Daarvoor heeft de bevoegde Kamercommissie nu het wetsontwerp goedgekeurd. En ook de regels rond de openingsuren worden daarin versoepeld. Winkels zouden elke dag tot 9 uur 's avonds open mogen blijven. Nu mag dat enkel op vrijdag. Er komt nu nog een tweede lezing voor de wet naar de Kamer gaat. En Amerikaans president Trump zou overwegen om iedereen die tegen de deal met Iran is uit de regering te zetten. Dat schrijft een Israëlische krant. Het zou onder meer gaan om de Amerikaanse minister van Oorlog, Pete Hegseth, en de directeur van de CIA. Ze zouden het akkoord in vraag stellen. Iran en de VS ondertekenen de deal vrijdag in Zwitserland. Vanaf dan zou de oorlog meteen stoppen. Intussen zijn er ook al schepen door de straat van Hormuz gevaren. Het blijft nog lang zonnig vanavond. Later vannacht meer wolken en het koelt ook af tot zo'n 15 graden. Morgen opnieuw geregeld zon en tot 26 graden. De dagen daarna wordt het tropisch warm, met op vrijdag maxima boven de 30 graden. Maar wel een kans op stevige onweersbuien dan.
0: Dit is Joe.

0: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
1: Mijn haren omhoog?
0: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
1: Ah ja, dus mijn factuur?
0: Serieus, naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
2: Licht het op, laat het op. Werkt het op stroom?
3: Een babyfoon die zelf in slaap valt? Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
1: Amai, zalige sushi hier in Tokio, schat. En voor maar 4000 yen.
4: 4000?
1: Ça va toch, dat is 20 euro.
4: Ah ja? En die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dat voor maar al vis.
1: Hey Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
5: Ruby Red Tomaten van Bellorta. De smaak van hier om samen van te genieten.
6: Bellorta, Bellorta, verbonden door smaak.
7: Bij Midas is alles duidelijk, zelfs als het ingewikkeld lijkt.
1: Ja, want als ik mijn auto start, dan doet hij biep, biep, biep.
7: Ja, sorry. Ja, tijd voor een onderhoud, hè.
1: Ah ja, oké, maar waar?
7: Wel, hier, bij Midas. En de merkgarantie blijft behouden.
1: Oef.
8: Midas, je kan altijd vooruit.
9: Nu bij Aldi, 33% korting op Belgische kippenborstfilet. Dat is 600 gram voor de knalieprijs van maar 5 euro. Aldi, altijd slim.
10: Bij Kruidvat verdient jouw glimlach de beste zorg aan de beste prijs. Nu, veel Oral-B opzetborstels, 1 plus 1, gratis.
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
13: Echt zalig, al die films en series, Benjen.
12: Hoe praat jij nu?
13: Om nog meer te kunnen streamen, speel ik alles af op 1,5 snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
12: Vind je vrouw dat niet lastig?
13: Ja, die zei dat ik sowieso 1,5 keer sneller was dan de meeste mannen.
14: Mobile Vikings.
12: Play it smart.
15: Echte avonturiers kennen ze al. De Echo Offroad sandalen. Verkrijgbaar in de betere schoen- en outdoorzaak. Echo. Gemaakt om te wandelen.
7: Nu krijgt u bij Midas 1 jaar pechverhelping in België en in het buitenland bij aankoop van een merkonderhoud. Info en voorwaarden op midas.be.
8: Midas. Je kan altijd vooruit.
16: Dit is Joe 80s and 90s.

0: Proximus presenteert. Beleef de wereld anders.
1: Hallo, met de politie? Het is om te melden dat er hier al 3 dagen een grijze camionet voor het museum staat.
2: Dat is toch verdacht? Oh, ze komen juist allemaal buiten.
1: Allemaal in overal. Er staat een logo op. Het schilderken. Ah, oei. Pardon, excuseer. Nee, niet goed gezien.
0: Schilderwerken of een schilderij stelen? Beleef de wereld anders. Met Berlin seizoen 2. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand. 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
3: Vlot en zorgeloos de weg op met auto-onderhoud bij Quality Garage. Inclusief Europese mobiliteitsgarantie. Quality Garage, uw multimerkendealer.
4: De maand juni. Geweldige maand. In juni is de natuur op haar bloeist. De zon eindelijk op haar straalst. Sproeten op hun sproetst. De broeken op hun shortst. En in juni zijn de nieuwe modellen van Peugeot op hun modelst. En de promoties op hun wauwst.
5: Profiteer in juni tijdens de Peugeot Days van uitzonderlijke voorwaarden op alle modellen. Zoals €7000 overnamepremie bovenop de waarde van je wagen bij aankoop van een SUV. Inclusief 8 jaar Peugeot Care garantie. Info en voorwaarden op Peugeot.be.
6: Peugeot.
7: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
8: Sterretje, bij Carglass herstellen we het in 45 minuten. En als extraatje krijg je deze maand een gratis bandenpomp cadeau. Maak snel een afspraak op carglass.be voor de beste service en een gratis bandenpomp.
7: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
9: Info en voorwaarden op carglass.be.
10: 3, 2, 1.
11: Je verpakkingsafval sorteren in je bedrijf? Dat is makkelijker dan je denkt. Surf naar iksorteerinmijnbedrijf.be en ga naar huis met onze startpremie.
12: Sorteren kan je zo meteen.
13: Carrosserieherstelling nodig? Kom langs bij Quality Carrosserie. We want to make you shine.

0: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
1: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
0: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
2: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
3: Yes, of Corsa.
2: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
3: Yes.
2: Vanaf €179 per maand in lease and go?
3: Yes.
2: En tot 8 jaar speciale garantie?
3: Yes.
2: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
4: Lidl pakt deze week groot uit. Grote deals voor klein geld. Zoals wit of bruin vierkant brood voor maar 99 cent. Varkensburgers voor maar €1,99. Avocado voor maar 99 cent. En nog veel meer. Lidl, dat kan tellen.
5: Word nu Luminous Comfy en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminous.be.
6: Dit is Joe 80s and 90s. Het nieuws van 7 uur.
7: Goedenavond. Er moeten strengere controles komen op zonnebanken en op termijn moeten ze zelfs verdwijnen. Daarvoor pleit de Stichting tegen Kanker. Ze willen ook een reclameverbod om mensen te beschermen. Want al maar meer mensen in ons land krijgen te maken met huidkanker, zegt Bart van Gool van het Kankerregister.
8: We zien de voorbije 20 jaar dat eigenlijk het risico op melanomen, de meest agressieve vorm van huidkanker, dat die toch meer dan verdubbeld is in ons land. En ook andere vormen van huidkanker komen steeds vaker voor. UV-straling is een van de belangrijkste risicofactoren op het krijgen van huidkanker. En zonnebanken zorgen natuurlijk voor een grote blootstelling aan UV, dus een verhoogd risico op huidkanker.
7: Naar schatting zijn in ons land jaarlijks 143 gevallen van melanoom, dat is de meest agressieve vorm van huidkanker, gelinkt aan zonnebanken. Het overleg tussen directie en vakbonden bij bagageafhandelaar Avia Partner op Brussels Airport heeft niets opgeleverd. Dat melden de vakbonden. Volgens de Socialistische Vakbond heeft een deel van de werknemers ook opnieuw het werk neergelegd. Maar de impact zou minder groot zijn dan gisteren. Toen zorgde de spontane staking voor lange wachtrijen aan de check-in-balies op Brussels Airport. En liepen een 60-tal vluchten vertraging op. De Europese Unie verbiedt nu definitief apps die met AI seksueel expliciete beelden genereren zonder toestemming van de betrokken persoon. Het gaat dan over apps zoals Grok, de AI-chatbot van X. Die maatregel maakt deel uit van de nieuwe AI-wetgeving waarover het Europees Parlement en de lidstaten vorige maand al een akkoord bereikten. Nu is die dus goedgekeurd. In het kanaal tussen het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk heeft een Russisch oorlogsschip een waarschuwingsschot afgevuurd op een Britse jacht. Dat meldt een Britse militaire analist aan Sky News. Er zouden geen gewonden zijn gevallen. Het Britse ministerie van Defensie onderzoekt de zaak nu. Het Russische schip zou al een tijdje heen en weer langs de Britse kust varen en schepen van de Russische schaduwvloot door het kanaal escorteren. Amerikaans president Trump zou overwegen om iedereen die tegen de deal met Iran is uit de regering te zetten. Dat schrijft een Israëlische krant. Het zou onder meer gaan om Amerikaans minister van Oorlog Pete Hegseth en de directeur van de CIA. Ze zouden het akkoord in vraag stellen. Iran en de VS ondertekenen de deal vrijdag in Zwitserland. Vanaf dan zou de oorlog meteen stoppen. Intussen zijn er ook al schepen door de straat van Hormuz gevaren. Het blijft nog lang zonnig vanavond, later vannacht meer wolken en het koelt ook af tot zo'n 15 graden. Morgen opnieuw geregeld zon en tot 26 graden. De dagen daarna wordt het tropisch warm, met op vrijdag maxima boven de 30 graden, maar wel kans op stevige onweersbuien dan.
6: Dit is Joe

0: IKEA-tip van de week. Ruik je dat? Het is zomer. Deze zaterdag is het IKEA Family Day. Met een grote rommelmarkt, zalige foodtrucks en veel plezier. Jij komt toch ook?
1: IKEA.
0: Meer info op IKEA.be.
2: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen.
3: Davidje, weet jij wat? Wij gaan een rekening eens openen. Zet hier maar eens een mooie handtekening.
2: Doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen.
4: Ah, Davy, met wat ik nu hoor is beleggen echt iets voor u. Zal ik u daar wat meer over vertellen?
2: Doen we wel. Argenta.
5: Zo simpel kan het zijn.
6: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied?
7: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
8: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
9: Knaldi. Nu bij Aldi 50% korting op perziken. Dat is 750 gram voor de knaldiprijs van maar 2 euro. Aldi, altijd slim.
10: Al 60 jaar vind je bij Auto 5 producten en diensten tegen de beste prijs. Profiteer nu van de btw-vrijstelling op Castrol motorolie. Zoals de Castrol 5W30 5 liter fles voor €57,84 in plaats van €69,99. Aanbod geldig tot en met 12 juli. Zie voorwaarden in onze centra en op auto5.be. Auto 5.
11: Voor voeten die gezien mogen worden, ga je beter naar Kruidvat. Nu, alle voetverzorging, tweede aan halve prijs. Kies een mix.

0: voordelig en beschermt de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming, 1 plus 1, gratis. Mooi weer van...
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Richie, citroen met framboos.
3: Richie, Belgische limonade.
1: Altijd verfrissend.
3: Joe, 80s and 90s.

0: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 8 uur.
1: Goedenavond. Er moeten strengere controles komen op zonnebanken en op termijn moeten ze zelfs verdwijnen. Daarvoor pleit de Stichting tegen Kanker. Ze willen ook een reclameverbod om mensen te beschermen. Want al maar meer mensen in ons land krijgen te maken met huidkanker. Dat zegt Bart van Gool van het Kankerregister.
2: We zien de voorbije 20 jaar dat eigenlijk het risico op melanomen, de meest agressieve vorm van huidkanker, dat die toch meer dan verdubbeld is in ons land. En ook andere vormen van huidkanker komen steeds vaker voor. UV-straling is een van de belangrijkste risicofactoren op het krijgen van huidkanker. En zonnebanken zorgen natuurlijk voor een grote blootstelling aan UV, dus een verhoogd risico op huidkanker.
1: Naar schatting zijn in ons land jaarlijks 143 gevallen van melanoom gelinkt aan zonnebanken. Supermarktketen Colruyt is dan toch niet bezig met een herstructurering. Dat zei de CEO bij de bekendmaking van de jaarcijfers. Eerder deze maand vrezen de Christelijke Vakbond dat Colruyt de komende weken zo'n tientallen werknemers zou ontslaan. Maar dat klopt dus niet, zegt het bedrijf. Er staan zelfs 350 vacatures open. En vorig jaar werden meer dan 3000 mensen aangenomen, klinkt het. De Europese Unie verbiedt nu definitief apps die met AI seksueel expliciete beelden genereren, zonder toestemming van de betrokken persoon. Het gaat dan over apps zoals Grok, dat is de AI-chatbot van X. Die maatregel maakt deel uit van de nieuwe AI-wetgeving, waarover het Europees Parlement en de lidstaten vorige maand al een akkoord bereikten. Nu is die dus goedgekeurd. Het blijft nog lang zonnig vanavond. Later vannacht meer wolken en het koelt ook af tot zo'n 15 graden. Morgen opnieuw geregeld zon en tot 26 graden. De dagen daarna wordt het tropisch warm, met op vrijdag maxima boven de 30 graden, maar wel kans op stevige onweersbuien dan.
0: Dit is Joe 80s en 90s.

0: Bij Midas is alles duidelijk, zelfs als het ingewikkeld lijkt.
1: Ja, want als ik mijn auto start, dan doet hij biep, biep, biep.
0: Ja, sorry. Ja, tijd voor een onderhoud, hè.
1: Ah ja, oké, maar waar?
0: Wel, hier, bij Midas. En de merkgarantie blijft behouden.
1: Oef.
2: Midas, je kan altijd vooruit.
3: Auto 5.
4: Al 60 jaar vindt u bij Auto 5 producten en diensten tegen de beste prijs. Profiteer nu van de btw-vrijstelling op Castrol motorolie. Zoals de Castrol 5W30 5 liter fles voor €57,84 in plaats van €69,99. Aanbod geldig tot en met 12 juli. Zie voorwaarden in onze centra en op auto5.be.
3: Auto 5.
5: Ann, groot nieuws voor alle fans van 10 om te zien.
6: Absoluut Willy, want we gaan back to the 90s.
3: 10 om te zien.
5: Terug naar hoe het ooit begon met de grootste hits en artiesten van toen live in concert.
6: En daarom zetten we de iconische 10 om te zien tent neer, midden in de AFAS Dome.
5: Wil jij meekomen zingen en feesten met Isabelle A, X-Session, Toast en nog veel meer iconische artiesten van toen?
6: Kom dan op vrijdag 13 november naar 10 om te zien Back to the 90s in de AFAS Dome in Antwerpen. En ga naar 10omtezienlive.be voor meer info en tickets.
5: Ann, ik denk dat ik nog wat outfits heb van toen die ik kan bovenhalen.
6: Oké, ik ben heel benieuwd, Willy.
7: Dit is Joe.

Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Een bankapp met onnodig veel keuzes? Doen we niet. Bewust kiezen voor een eenvoudige en overzichtelijke app? Doen we wel. Argenta. Zo simpel.

0: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 9 uur.
1: Goedenavond. De Lijn schrapt volgend schooljaar meer dan 200 buslijnen voor het leerlingenvervoer in het buitengewoon onderwijs. Dat blijkt uit een brief van De Lijn aan scholen die VTM Nieuws kon inkijken. Sinds vorig jaar is het leerlingenvervoer uitgebreid, maar De Lijn overschreed het beschikbare budget. En dus moet er nu weer bespaard worden. Politiek journalist Karel Latré legt uit.
2: Benzine wordt duurder, de lonen van chauffeurs worden duurder. Dus ze hebben dat budget overschreden jaar per jaar tot 150 miljoen euro. Een paar jaar aan een stuk en plots zegt de minister De Ridder, die daarvoor bevoegd is, dat hadden we eigenlijk niet voorzien. Stop, jullie moeten terug naar de 139 miljoen euro. Ja, wat kan De Lijn dan doen als je met minder geld toch hetzelfde moet doen? Ja, is je aanbod veranderen.
1: En dat zou dus betekenen dat niet iedereen thuis kan opgehaald worden en dat meer leerlingen langer dan anderhalf uur op de bus moeten zitten. In Brussel heeft het treinverkeer tussen Brussel-Noord en Brussel-Zuid even stilgelegen door een kleine brand. Dat meldt spoornetbeheerder Infrabel. De brand was ontstaan in de hoogspanningscabine van Brussel Centraal door oververhitte kabels. Er was ook rookontwikkeling. Intussen zijn de stations weer open en mogen de treinen weer rijden. Mogelijk wel nog met vertraging. En Iran mag meteen weer olie verkopen wanneer het raamakkoord tussen Iran en de VS officieel is ondertekend. Dat schrijft de Amerikaanse krant Wall Street Journal. Ook sancties in verband met bankieren en verzekeringen vallen meteen weg. Andere sancties, zoals de bevroren tegoeden, verdwijnen pas als Iran de straat van Hormuz helemaal opent en ook toegevingen doet rond zijn kernprogramma. De VS en Iran ondertekenen het akkoord vrijdag in Zwitserland. Het blijft nog lang zonnig vanavond. Later vannacht meer wolken en het koelt ook af tot zo'n 15 graden. Morgen opnieuw geregeld zon en tot 26 graden. De dagen daarna wordt het tropisch warm, met op vrijdag maxima boven de 30 graden. Maar wel kans op stevige onweersbuien dan.
0: Dit is Joe 80s en

0: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 10 uur.
1: Goedenavond. De lijn schrapt volgend schooljaar meer dan 200 buslijnen voor het leerlingenvervoer in het buitengewoon onderwijs. Dat blijkt uit een brief van de lijn aan scholen die VTM Nieuws kon inkijken. Sinds vorig jaar is het leerlingenvervoer uitgebreid, maar de lijn overschreed het beschikbare budget. En dus moet er nu weer bespaard worden. Politiek journalist Karel Latree legt uit.
2: Benzine wordt duurder, de lonen van chauffeurs worden duurder. Dus ze hebben dat budget overschreden jaar per jaar tot 150 miljoen euro. Een paar jaar aan een stuk. En plots zegt minister De Ridder, die daarvoor bevoegd is, dat hadden we eigenlijk niet voorzien. Stop, jullie moeten terug naar de 139 miljoen euro. Ja, wat kan de lijn dan doen als je met minder geld toch hetzelfde moet doen? Ja, is je aanbod veranderen.
1: En dat zou dus betekenen dat niet iedereen thuis kan opgehaald worden en dat meer leerlingen langer dan anderhalf uur op de bus moeten zitten. Bijna 2/3 van de actieve bevolking vreest dat hun wettelijke pensioen niet volstaat om rond te komen. En bijna de helft van de gepensioneerden stelt dat ook effectief vast. Dat blijkt uit de pensioenbarometer van Belfius. Heel wat mensen hebben daarom gespaard. En dat is positief, zegt Céline Balieu van Belfius.
3: Dat betekent dat ze ervoor gespaard hebben en dat ze zich dus een levensstandaard bovenop het wettelijke pensioen voorzien. Als je alleen maar je wettelijk pensioen hebt, dan kan je het ook niet meer dan dat uitgeven. Dus eigenlijk zien we dat als een positieve boodschap. Maar wat we in onze studie inderdaad hebben gezien, is dat de mensen vlak voor pensioen wel wat onzeker zijn daarover en vrezen dat het heel duur zal zijn, terwijl dat in realiteit toch beter meevalt.
1: Uit de studie bleek ook dat 3/4 van de Belgen het pensioen als een mooie nieuwe levensfase ziet. In het zuiden van Libanon zijn zeker 4 doden gevallen bij nieuwe Israëlische luchtaanvallen. Dat meldt het Libanese staatspersbureau. De droneaanvallen viseerden 2 voertuigen. Er vielen ook meerdere gewonden. Maandag zijn Iran en de VS een akkoord overeengekomen, maar in het zuiden van Libanon gaat het geweld tussen Israël en de pro-Iraanse militie Hezbollah dus gewoon voort. Iran dreigt met harde reacties tegen Israël. En de Belgische hockeyvrouwen, de Red Panthers, hebben met 5-0 van China gewonnen in de Hockey Pro League. Dat is een competitie tussen de beste landen van de wereld. Aan de rust stond het nog maar 1-0, maar in de tweede helft konden de Red Panthers nog 4 keer scoren. Na 8 van de 10 matchen staat België zo op de tweede plaats. Alleen Nederland doet beter. Vannacht komen er meer wolken en koelt het ook af tot zo'n 15 graden. Morgen opnieuw een zonnige dag bij maxima tot 26 graden. De dagen daarna wordt het tropisch warm, met op vrijdag maxima boven de 30 graden. Maar wel kans op stevige onweersbuien dan.
0: Dit is Joe 80s en 90s.

0: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 11 uur.
1: Goedenavond. In Thuin, in Henegouwen, heeft onze douane een illegale sigarettenfabriek ontmanteld. De fabriek was verborgen in een afgelegen loods midden in een bos. Op het moment van de tussenkomst waren 7 arbeiders aan het werk. 6 Oekraïners en een Tsjetsjeen. Ze zijn allemaal gearresteerd. Sinds het begin van dit jaar heeft de douane al 6 sigarettenfabrieken ontmanteld in ons land. De douane nam ook al 130 miljoen namaaksigaretten in beslag. Ook morgen blijft een secundaire school voor buitengewoon onderwijs in Kortrijk dicht door een uitbraak van het erg besmettelijke norovirus. Vorige week waren er postklassen en intussen zijn 22 leerlingen en 13 leerkrachten ziek. 243 leerlingen zitten nu uit voorzorg thuis. Directrice Nathalie Tiampon legt uit waarom de school echt niet open kan blijven.
2: De begeleiding moet bij heel wat jongeren helpen bij verzorging, toiletgebruik, waardoor dat, ja, het aanraken of het afstand nemen, dat eigenlijk niet kan. Je moet ook wel weten dat wij hier met heel kwetsbare jongeren werken die naar gezondheid heel snel een infectie kunnen opdoen en wij kunnen dat niet eigenlijk permitteren om dat hier nog verder te laten verspreiden.
1: En vanaf 1 juli moet je een douanetax betalen op alle pakjes van buiten de Europese Unie met een waarde onder de 150 euro. Dat heeft de overheidsdienst Financiën aangekondigd. Het gaat om 3 euro per productcategorie. Als je bijvoorbeeld 2 broeken bestelt, betaal je dus 3 euro. Bestel je daar ook een paar schoenen bij, betaal je 6 euro. De invoer van goedkope pakjes uit onder meer China is fors toegenomen. De douane kan ze niet allemaal controleren. En die producten, die goedkope producten, voldoen vaak niet aan de Europese veiligheids- en gezondheidsnormen. Vannacht komen er meer wolken en koelt het ook af, tot zo'n 15 graden. Morgen opnieuw een zonnige dag bij maxima tot 26 graden. De dagen daarna wordt het tropisch warm, met op vrijdag maxima boven de 30 graden. Maar wel kans op stevige onweersbuien dan.
0: Dit is Joe 80s en 90s.

0: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van middernacht.
1: Goeienacht. In Thuin, in Henegouwen, heeft onze douane een illegale sigarettenfabriek ontmanteld. De fabriek was verborgen in een afgelegen loods midden in een bos. Op het moment van de tussenkomst waren 7 arbeiders aan het werk. 6 Oekraïners en een Tsjetsjeen. Ze zijn allemaal gearresteerd. Sinds het begin van dit jaar heeft de douane al 6 sigarettenfabrieken ontmanteld in ons land. De douane nam ook al 130 miljoen namaak-sigaretten in beslag. Het aantal ongevallen met elektrische fietsen en speedpedelecs voor woon-werkverkeer blijft stijgen. Dat blijkt uit cijfers van verzekeraar ETIAS. Het afgelopen jaar ging het om net geen 1000 ongevallen. Dat is bijna een verdubbeling op 4 jaar tijd. Ook het aantal ongevallen met elektrische steps en scooters verdubbelde. Vorig jaar ging het om zo'n 500 ongevallen. Vanaf 1 juli moet je een douanetax betalen. Op alle pakjes van buiten de Europese Unie met een waarde onder de 150 euro. Dat heeft de overheidsdienst Financiën aangekondigd. Het gaat om 3 euro per productcategorie. Als je bijvoorbeeld 2 broeken bestelt, betaal je dus 3 euro. Bestel je daar ook een paar schoenen bij, betaal je 6 euro. De invoer van goedkope pakjes uit onder meer China is fors toegenomen. De douane kan ze niet allemaal controleren. En die goedkope producten voldoen vaak niet aan de Europese veiligheids- en gezondheidsnormen. Onze nationale hockeymannen, de Red Lions, hebben met 3-1 gewonnen van Spanje. Het was hun 10e wedstrijd in de Hockey Pro League. Ons land staat nu aan de leiding. Australië volgt op 7 punten. En op het WK-voetbal heeft Frankrijk met 3-1 gewonnen van Senegal. Rond deze tijd begint in Boston de match tussen Irak en Noorwegen. Vannacht komen er meer wolken en koelt het ook af tot zo'n 15 graden. Morgen opnieuw een zonnige dag bij maxima tot 26 graden. De dagen daarna wordt het tropisch warm met op vrijdag maxima boven de 30 graden. Maar wel kans op stevige onweersbuien dan.
0: Dit is Joe 80s